De lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: specialist Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen in steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de Noordkust. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders is het droog en zonnig. De temperaturen liggen tussen 14 graden in Groningen en 19 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig, met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders is het droog en zonnig. De temperaturen liggen tussen 14 graden in Groningen en 19 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit de rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan zorgen voor nooit meer een echt donkere nacht. De technologie biedt nieuwe mogelijkheden, maar experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde. De eerste avond zonder Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Westerwolde roept het kabinet op snel meer opvangplekken te regelen. De langslopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En weer een hele goeie moment, hartelijk gestegen. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland Jong Gospel op de Stuurderom Rob Silt. Jazeker, snoeit de moment 8 uur Friesland Jong Gospel tijd. En ik deze snoeit hebben weer een hele uitsturing van hem tot een jelwe tienta. Mooi maar één artiest, want we zitten in een vakantieperiode. En dan is het voor mij ik lekker makkelijk. Ik zie je een hele grote nummers van één en dezelfde artiest uit. En die plak ik achter mijn koor en zodra ik woon één keer terug. Tot een jaar wat zie je een dag. Nou ja, het nice van Jochen Oren zit er even tussen. Maar de artiest is Joert Peter Kits. En hij is van de morgen begonnen, mooie nummer. Ik heb een nieuw lied. En ja, dat is een prachtig mooi lied om mooi te beginnen. Weer een nieuwe uitsturing, een nieuw lied, een nieuwe artiest. En ja, ze gaan wel lekker weer terug tot om jou te zien. Mijn hart is vol van vreugde, is het volgende lied. Zeg het aan Jezus, licht staat met uw parelenpoorten. Ach, ik kan alle titels wel opnemen, maar daar heb je hem toch niks aan. Dat kan je hem nooit om te horen. We gaan lekker weer harkje in de muziek. Mijn hart is vol van vreugde.

Zoals ik ben, zong Peter Kits nog. En ja, dan komt Aalder er toch weer even tussen. Want ja, we zijn hasten weer op een van deze eerste oren. En deze eerste oren maar wel weer afsluiten. Ik wil je maar weer heel hartelijk danken voor het harkje naar deze eerste oren Friesland Jong Gospel. En ik beloof dat we er aan de andere kant van jouw oren gewoon weer binnen nog tot jouw het zien. Ta. Maar dit eerste oren, dat sluiten we al. Maar dan noemen ze, o welke glorie zal dat zijn. O Heer Jezus, kom. En het Rioolhouten kruis. Die draaien noemen ze nog. Ik heb nog wel meer steen, maar of we nog wat tijd over hebben. Maar die komen in ieder geval nog even voorbij. Nogmaals dank voor het harken. En tot aan de andere kant van Jochen Oeren.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan zorgen voor nooit meer een echt donkere nacht. De technologie biedt nieuwe mogelijkheden, maar experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde. De eerste avond zonder Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Westerwolde roept het kabinet op snel meer opvangplekken te regelen. De langstlopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland Jong Gospel op de stuurderom Rob Zilt. Ja, zeker, mensen, we hebben een hartje kind naar het nijs van Jochen Oeren. En nadat we die is, dan moeten wij weer beginnen met de tweede helft van deze 1180ste uitsturing. En ja, we zitten in de vakantieperiode, we hebben maar één artiest van de hele uitsturing. En die één artiest, dat is Joet Peter Kits. Daar hebben we het eerste oor ik al helemaal van voldraaid. Maar ik dit laatste jaar hoor ik al je nummers van deze artiest. Het paspoort, daar is je krijgt mooi begonnen. Een prachtig mooi lied om dit laatste jaar hoor ik mooi te beginnen. En we gaan nu verder met de nummers. Aanschouw de sterren van het heelal. Als straks de bazuin zal schallen. Mijn hart zingt een lieflijke melodie. En ik zing van Jezus mijn heiland. Die vrouwen noemen ze even. En dan komt Ale er wel weer even tussen om je hem te vertellen hoe we doen met de kerk het eerst. En om dit programma weer wat te sluiten. Gauw weer nooit de muziek van Peter Kits. Aanschouw de sterren van het heelal.

Ik spreek van Jezus, mijn heiland, zong Peter Kitskrijk. Ik was zo'n prachtig lied wat hij Uzière lied. Ja, alle, die komt er weer even tussen, want ja, u stiet zit alweer heel erg op en ik mat dit programma alweer afsluiten. En daarom wil ik je maar weer heel letterlijk dankje voor het harkje naar deze oorlogen Fries, Sloan, John Gospel. En ik heb straks nog 2 liedjes, maar ik moet in dit laatste al horen, ik altijd even vertellen hoe het Joord werd toch een mooie tjerketsienst. Nou, die tjerketsienst, die komt ik wel live hier vanuit de studio, maar nog staat er op je rooster dat Dominic Krijn de Graaf van mijn naam deze tjerst verzwarig zal. Maar ja, Dominic Krijn de Graaf die is verhuizen naar Drenthe, dus dat wordt hem net meer. En daarom zal Lammy de Vries, dominee Lammy de Vries van Dron Riep, die zal deze tjenst nou verzwargen. De muzikale omlisting in deze tjenst, wat ik best verzwargen trouwens programmamaker. En daarom bidden we ik weer om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende tjenst. Ik heb nog 2 liedjes van Peter Kitsteen, zei ik al. Ik heb liever mijn Jezus en de nieuwe aarde. Nou, die door het gieren haast 10 minuten, dus dat zal vast weer goed komen. Nogmaals een hele grote dank voor het harkien. Friesloos, Jong Gospel, in de nieuwe week weer. En voor straks een hele goede tjerketsienst aanwensken. Peter Kits, ik heb liever mijn Jezus.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst.
1: En alweer een hele goeie morgen, gemeente. De kerkdienst van deze sneintemorgen komt ik wel live hier vanuit de studio. En stiet juist onder leiding van domina Lammy de Vries van de Roriep. Vagongster van de dorpen, Boksem, Blessem, Deinem, Hilaat, Huis en Luus. De muzikale omlisting in deze dienst werd ik juist weer verzorgen door ons programmamaker. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het oorvangslied van deze sneintemorgen komt uit het liedboek nummer 283 in de veelheid van geluiden. Coupletten 1, 3, 4 en 5.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We luisteren nu naar Psalm 119.

Laten we bidden. Barmhartige God, voor wie zoekt naar verbondenheid, bidden we. Voor wie lijdt onder woorden die hebben gekwetst en zijn blijven hangen, Heer, ontferm u. Voor wie moedeloos raakt, bidden we. Voor wie inspiratie en kracht zoekt en in beweging wil komen, maar traag blijft. Christus, ontferm u. Voor wie vasthoudt aan woorden van leven, bidden we. Voor wie waardevolle dromen en vergezichten voor ogen houdt en op weg gaat, Heer, ontferm u. Amen. We zingen nu ons Gloria-lied, lied 657.

Voordat we Gods woord openen, bidden we om de leiding van Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u dat wij uw woord mogen openen. En we bidden u om de wijsheid waarvan uw woord spreekt. Geef ons een luisterend hart, zodat wij uw stem verstaan en leren onderscheiden wat goed is en wat leven geeft. Laat uw geest ons leiden, omdat uw woord ons dichter bij u brengt en ons de weg wijst in ons dagelijks leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Onze eerste schriftlezing komt uit het Oude Testament en daarna luisteren naar Opwekking 59. Spreuken 15, vers 4. Milde woorden zijn een boom des levens, maar verkeerde woorden breken de geest.

Onze tweede schriftlezing komt uit de brief van Jacobus. We lezen hoofdstuk 3. En daarna luisteren we naar lied 321. Niet als een storm, als een vloed. Jacobus 3. Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat. En hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Paarden doeven een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen. En zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe die reusachtige schepen, voortgestuurd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. En zo is ook de tong een klein orgaan. Maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam. Een wereld van onrecht die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren. Maar er is geen mens die de tong kan temmen. Dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader. En we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Laat een bron soms uit éénzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Net zo min geeft een zilte bron zoet water. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Nee, ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Na de verkondiging luisteren we naar het lied 841. Wat zijn de goede vruchten? Geliefde mensen, er zijn woorden die je dezelfde dag alweer vergeten bent. Maar er zijn ook woorden die je jaren later nog letterlijk kunt terughalen. Alsof ze gisteren zijn uitgesproken. En dat laat zien hoe groot de kracht van woorden is. Zo kan een woord van bemoediging je weer moed geven om verder te gaan. En een kwetsende opmerking nog jarenlang met je meegaan. Ik ken iemand die mij eens vertelde hoe diep woorden kunnen ingrijpen. Op de lagere school werd zij gepest. Er werd gezegd dat zij te dik was. Achteraf wist ze dat het niet waar was. Maar als kind geloof je zulke woorden al snel. Die woorden deden niets met haar. Ja, ze ging zo fanatiek aan het lijnen dat ze uiteindelijk fel overbeen was. En ongeveer een jaar later kwam ze een van de jongens die haar had gepest weer tegen. En die schreeuwde haar nog na: hé, dikke. Terwijl ze op dat moment juist veel te mager was. En gelukkig werden toen haar ogen geopend en dacht zij: wie is hier nu eigenlijk gek? Jij of ik? En daarna begon ze weer normaler te eten. En toch, zo vertelde zij, hadden die woorden haar nooit helemaal losgelaten. Ja, tot op de dag van vandaag is zij zich meer dan gemiddeld nog bewust van wat ze eet en haar gewicht. Ja, woorden doen iets met een mens. Soms veel meer dan degene die ze uitspreekt ooit zou kunnen beseffen. Misschien draagt u ook woorden met u mee die u nooit bent vergeten. Woorden die u goed hebben gedaan. Of juist woorden die pijn deden. Misschien zijn ze achterloos uitgesproken, zonder dat degene die ze zei de gevolgen heeft beseft. Maar dat verandert niets aan hun uitwerking. Ja, woorden kunnen een mens opbouwen, maar ook breken. En precies dat brengt Salomo in Spreuken onder woorden. Milde woorden zijn een boom des levens, maar verkeerde woorden breken de geest. In één korte spreuk zet Salomo twee werelden naast elkaar. Aan de ene kant staan milde woorden als een boom des levens. En aan de andere kant woorden die de geest breken. De boom des levens kennen we uit het begin van de Bijbel. Zo staat deze boom in de Hof van Eden als teken van het leven dat God geeft. En aan het einde van de Bijbel verschijnt diezelfde boom opnieuw. Dan dragen zijn bladeren van genezing voor de volken. De boom des levens laat zien wat God voor ogen heeft. Heelheid, vrede en verbondenheid met God en met elkaar. Wanneer Salomo zegt dat milde woorden een boom des levens zijn, laat hij zien dat woorden iets van dat leven kunnen doorgeven. Ja, ze kunnen troosten, genezen en nieuwe moed schenken. Een woord van vergeving kan een relatie herstellen. Een oprechte bemoediging kan iemand helpen om weer verder te gaan. En zo kunnen milde woorden een bron van leven zijn
voor een ander. Maar de spreuk kent ook een andere kant. Verkeerde woorden breken de geest. Waar milde woorden leven geven, kunnen verkeerde woorden de geest breken. En het Hebreeuwse woord voor verkeerdheid betekent letterlijk verdraaiing of kromheid. Het staat voor alles wat Gods goede orde ontwricht en vernietigt. En het Hebreeuwse woord voor breuk, breken, kan slaan op lichamelijke wonden. Het wordt ook gebruikt voor iets dat verbrijzelt of dat kapot wordt geslagen. Zo groot is de kracht van woorden. Ze kunnen een mens innerlijk breken. Ja, woorden kunnen een mens zo diep raken dat alle moed verdwijnt. Ze kunnen het vertrouwen beschadigen. Kleinerende opmerkingen kunnen diep in iemands geest ingebrand raken. Wie voortdurend hoort dat hij of zij niets waard is, gaat het op den duur zelf geloven. Je woorden kunnen nog jarenlang blijven doorwerken. En apostel Jacobus die sluit daar in zijn brief op aan. Hij schrijft dat onze tong misschien klein is, maar dat haar invloed groot is. En zo schrijft hij: een paard laat zich sturen door een klein bit, en een groot schip door een klein roer. En zo kunnen ook woorden richting geven aan een mensenleven. En daarom vergelijkt Jacobus de tong zelfs met een klein vuur dat een heel bos in brand kan zetten. Eén opmerking, één roddel of één beschuldiging kan gevolgen hebben die van tevoren misschien niet te overzien waren. En dat is ook precies de reden waarom Jacobus zo scherp spreekt over onze tong. En hij vraagt zich vervolgens ook af: hoe kan het dat wij met dezelfde mond God loven en tegelijk mensen vervloeken die naar Gods beeld zijn geschapen? Dat kan toch niet? Zoals een bron die tegelijk zoet en bitter water geeft, zo kunnen ook zegen en vervloeking toch niet uit dezelfde mond voortkomen? Misschien denken wij bij vervloeken aan grove woorden of openlijke verwensingen. Jacobus zegt het anders. Ook woorden van liefdeloze kritiek, bitterheid, roddel of afwijzing kunnen een vervloekende uitwerking hebben. Ze ontmoedigen mensen. Ze maken hen onzeker. Ze kunnen ervoor zorgen dat iemand steeds negatiever over zichzelf gaat denken. En zo verwijderen woorden een mens langzaam van het leven zoals God dat bedoeld heeft. Maar de vraag is niet alleen wat wij zeggen, maar ook waar onze woorden vandaan komen. Jezus geeft erop het antwoord. Jezus zegt: een goede boom brengt geen slechte vruchten voort. En een slechte boom geen goede vruchten. Elke boom wordt immers aan zijn eigen vruchten gekend. En even later zegt hij: waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Zoals een boom te herkennen is aan zijn vrucht, zo laten ook onze woorden zien wat er in ons hart leeft. En daarom gaat het uiteindelijk niet alleen om wat wij zeggen, maar om de vraag waardoor ons hart wordt gevoed. Uit een hart dat vol is van bitterheid, jaloezie of boosheid, zullen andere woorden klinken dan uit een hart dat vervuld is van Gods liefde. De woorden van Jezus komen uit een hart dat volledig vervuld is van de liefde van zijn Vader.
Daarom zijn zijn woorden nooit woorden die de geest breken, maar woorden die leven geven. Dat zien we bijvoorbeeld heel mooi in de ontmoeting met Zacchaeus. Voor de mensen om hem heen was hij vooral die tollenaar. Zo stond hij bekend. Zo werd er over hem gesproken. En voor hen was hij niet meer dan dat. Die tollenaar. Maar Jezus, ja, Jezus kijkt met andere ogen naar hem. Hij zegt, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Jezus spreekt hem aan bij zijn naam. Jezus gaat niet mee in de manier waarop mensen over Zacchaeus spreken. Hij vervloekt hem niet. Hij schrijft hem niet af. Nee, hij ziet een mens achter de tollenaar en spreekt hem aan bij zijn naam. Waar woorden hem hadden beschadigd, begint Jezus te herstellen. Ja, Jezus' woorden breken de geest niet, maar brengen leven. En zo opent hij voor Zacchaeus een nieuwe toekomst. En zo kijkt onze Heer Jezus Christus ook vandaag naar mensen. Misschien draagt u woorden met u mee die anderen ooit over u hebben uitgesproken. Woorden die u hebben gekwetst, beschadigd en die u misschien bent gaan geloven. Maar God kijkt anders naar u. Hij ziet een mens die kostbaar is in Gods ogen. Een mens die geliefd is. Een mens die hij nooit loslaat. Zijn woorden geven leven. Ze richten mensen op en geven nieuwe hoop. Wie leeft van de woorden van Christus, wordt ook geroepen om zelf woorden van leven te spreken. Maar niemand van ons kan zulke woorden uit eigen kracht blijven spreken. En daarom wijst Jezus ons niet op onze wilskracht, maar op de bron van ons leven. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Blijf in mij. Zoals een rank alleen vrucht draagt, wanneer zij verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook wij alleen vrucht dragen, wanneer wij verbonden blijven met Jezus Christus. En dan begrijpen we ook waarom Salomo spreekt over een boom des levens. Want milde woorden zijn de vrucht van een leven dat geworteld is in Christus. Waar hij ons hart vernieuwt, veranderen ook onze woorden. Dan worden woorden niet langer een vuur dat verwoest, maar een boom des levens die anderen hoop, troost en nieuwe moed geeft. En Paulus noemt die vrucht van de rank ook wel de vrucht van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Opvallend is dat al die woorden iets zeggen over hoe wij met andere mensen mogen omgaan. Ze klinken door in onze houding, maar ook in onze woorden. Een mens die leeft uit de liefde van Christus zal anders spreken. Vriendelijkheid klinkt anders dan bitterheid. Zachtmoedigheid anders dan hardheid. En geduld anders dan irritatie. Waar Gods geest de mens vernieuwt, spreekt hij woorden die niet afbreken, maar opbouwen. Woorden die niet veroordelen, maar bemoedigen. Woorden die niet de geest breken, maar leven geven. Amen.

Laten we danken en bidden. Trouwe God, wij danken u dat u tot mensen spreekt. Dat uw woord ons de weg wijst. Ons wijsheid geeft en ons steeds weer uitnodigt om uit uw liefde te leven. Wij danken u voor alle mensen die een woord van troost spraken toen wij het nodig hadden. Voor hen die luisterden, die ons bemoedigden of ons weer moed gaven om verder te gaan. Je dank voor al die momenten waarop iets van uw goedheid zichtbaar werd door de aandacht van een ander. Wij bidden u voor de wereld, voor plaatsen waar oorlog en geweld heersen, waar mensen tegenover elkaar staan en woorden worden gebruikt om te verdelen en te vernederen. Heer, geef wijsheid aan allen die verantwoordelijkheid dragen en maak mensen tot bouwers van vrede. Heer, we bidden u voor allen die ziek zijn, voor wie leven met zorgen, voor wie wachten op een uitslag of herstellen van de behandeling. Wees ook nabij aan wie een geliefde missen, aan wie eenzaam zijn of zich machteloos voelen. Wij bidden u voor mensen die gewond zijn geraakt door woorden, voor wie onzeker zijn geworden, voor wie zich niet gezien of niet geliefd weten. Laat hen ervaren dat zij door u gekend zijn, ja, dat zij kostbaar zijn in uw ogen en dat niets hen kan scheiden van uw liefde. We bidden u voor uw kerk, wereldwijd. Geef dat we een gemeenschap mogen zijn waar mensen zich welkom weten, waar naar elkaar wordt geluisterd, waar vergeving mogelijk is, waar woorden worden uitgesproken die opbouwen en bemoedigen. Ja, dit alles bidden we in de naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Dan zingen we nu gebed om zegen.

Dan zijn we weer aan het einde gekomen en mogen we weer op weg gaan naar de plaats waar God ons in verantwoordelijkheid heeft gesteld. Waar we mogen weten dat we niet alleen op weg hoeven te gaan. Want de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.

Het circus eerst van deze snijntemoorn. Kom ik wel live hier vanuit de studio. Is die jood onder leiding van domina Lammy de Vries van der Riep. Vagongster van de dwarpen, boksem, blessem, deinem. Hilaat, huus en luus. De muzikale omlisting in deze tjens, dat waar we even zorgen trouwens programmamaker. Omsluitend om Jelwe Alven beginnen we weer moois geestelijke fysiek plaatprogramma Glorie Klanken. En in de kerketjenst van Nijwieke Snijn, ze vergeen evangelist Dick Wolbus, je van Frinsier. Vanuit dit plak wens ik je al je nog een hele goede snijverder.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Jannie Bakker. Omroep Zeeland.
1: Een hele goede morgen. Van harte welkom bij uw muzikale programma Glorieklanken. Tot 12 uur kunt u vanmorgen liederen aanvragen, ter bemoediging, een muzikale felicitatie of vraag een mooi lied voor uzelf aan. Laat ons weten welk lied u horen wilt. Liederen kunnen ook buiten onze regio aangevraagd worden. Belt u dan naar 051-8-45-1502. Ons telefoonteam vanmorgen zijn Aafke Wiersma en Lolletje Dalma. Zij staan u graag te woord om uw muzikale wensen te noteren. Kijk en of luister naar Glorieklanken via de website van Omroep Zeeland. Kunt u live meekijken vanuit de studio. Zo hoeft u geen moment van Glorieklanken te missen. Wilt u via de mail een lied aanvragen? Dien uw verzoek in voor zaterdagavond via glorieklanken@omroepzeeland.nl. Dan wordt uw verzoek zondagmorgen in de uitzending meegenomen. Tijdens de uitzending van Glorieklanken is het niet mogelijk om via de mail een lied aan te vragen. Voor een muzikaal verzoek kunt u nu bellen tot 12 uur naar 051-8-45-1502. Ons telefoonteam Aafke Wiersma en Lolletje Dalma. Zij noteren graag uw muzikale wensen bij het opzoeken van uw gewenste lied. Wij als team van Glorieklanken wensen u veel luisterplezier. Vorige week is er een lied blijven liggen en daar beginnen we vanmorgen mee. En die komt van Tjibbe en Griet de Boer van Achlem en is bestemd voor Pier en Jikke Kooistra. Zij, Tjibbe en Griet, zeggen beterschap en heel veel sterkte voor jullie beiden. Een veelgevraagde psalm is: prijs de Heer met blij de galmen.

Graag wil ik het prachtige lied Ooit komt er een dag van Gerald Troost aanvragen. Dit lied is als bemoediging voor alle luisteraars en in het bijzonder voor iedereen die ziek is, zich eenzaam voelt of door een moeilijke periode gaat. Deze aanvraag is ook bestemd voor het hele team van Glorieklanken. Onze hartelijke dank. Ik wens, zegt Sijke Wassenaar, iedereen Gods rijke zegen, kracht, troost en vrede toe. We gaan luisteren naar Ooit komt er een dag, gezongen door Gerald Troost.

Sjoerd Meer uit Harlingen heeft voor hemzelf, maar ook voor u als luisteraars, een mooi lied aangevraagd. Sjoerd zegt, ik hoorde dit lied in de afgelopen week weer eens op de radio voorbij komen en dacht, wat is dit toch een prachtig lied. Maranatha, gezongen door Selah.

Afgelopen donderdag 9 juli mocht onze broer Sietse Ouwendag uit Purmerend 72 jaar worden. Wij, Herman en Koenraad, willen je van harte feliciteren met deze dag. Wij wensen je een heel goed nieuw levensjaar toe. Bij deze felicitatie willen we hem ook een lied aanbidden. Het lied waar wij voor hebben gekozen is het volgen van Jezus. Lied 473 uit de bundel van Glorieklanken. Dit lied wordt u als jarig cadeau toegezongen door het Almeloos Baptist Mannen Sextet. Ik heb even opgezocht wat het was. Sextet is een groep van 6 zangers of 6 verschillende muzikanten die zingen verschillende partijen. Nou, wist het niet, nooit te oud om te leren. We luisteren naar het prachtige lied van het gezongen door... Ik moet even kijken, het lied. Het volgen van Jezus.

Arend de Graaf uit Bolsward. Hij heeft voor hemzelf, alle luisteraars en het team van Glorieklanken een mooi luisterlied aangevraagd. Gezongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urk. Ik heb gehoord van een stad.

vanmorgen heeft Jitske voor haarzelf en voor alle luisteraars weer een lied in glorieklanken aangevraagd. Zij zegt, omdat het zo'n prachtig lied is om na te luisteren, mijn hulp is van u, Heer, het wordt u toegezongen uit opwekking 640.

De volgende aanvraag komt van Kees Boersma uit Onkerk. Hij zegt voor hemzelf en voor Simen Matsje Boersma Ekema, die in het zorgcentrum in Verwert wennet. Samen weer even een mooi plaatsje om naar te luisteren. Kees, we luisteren naar een mannengroep Sion. Er is een overheerlijk land.

0: Glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02. Omroep
1: Zeelt. Wij als team horen geregeld: wat is dit een mooi programma. Glorieklanken op de zondagmorgen. Maar er is nog ruimte om een lied aan te vragen. Aarzel niet om te bellen naar 0158 45 1502 te bellen. Aafke Wiersma en Lolkje Dalma, ze zitten er klaar voor om uw muzikale verzoeken te noteren. Belt u even om het weer vol te maken tot 12 uur. En dan is de volgende aanvraag komt van Kees Wierstra. Hij heeft een bemoediging uitgedeeld aan Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, Frans Fortuyn, One en Romy Steegstra, de Bilkets en het team van Glorieklanken. En wij zeggen hartelijk dank. Het lied wat u heeft aangevraagd komt uit Johan de Heer 140. Ik zie een poort wijd openstaan.

De volgende aanvraag komt van Klaas en Marijke Westerdijk. En dat is bestemd voor Britta van der Woude, Geertje van der Galien, Jeltsje Spoelstra. Maar ik lees ook, familie Westerdijk, u bent 57 jaar getrouwd. En dit echtpaar mogen wij een lied toebrengen. Dat is dus een felicitatie waard, door middel van het lied Heer, ik heb u nodig. Voor u allen, opwekking 763.

Judith uit Harlingen. Zij heeft voor haarzelf, maar ook voor u als luisteraars, een mooi lied aangevraagd. Omdat dit zo'n fantastisch mooi lied is om mee te zingen, zegt Judith. Opwekking 705, toon mijn liefde.

De volgende aanvraag komt van Sijke Wassenaar. Zij schrijft: Lieve Reon, vandaag, zondag 12 juli, mag jij je derde verjaardag vieren. Wat een bijzondere dag. Beppe Sijke wil jou van harte feliciteren en heeft speciaal voor jou een lied aangevraagd. Beppe zegt een hele dikke knuffel en een tuut van Beppe Sijke. De artiest is Eerlijk is Eerlijk. Maar het lied dat kun je vast, Reon. Is je deur nog op slot? Even mee.

De volgende aanvraag komt van Tine de Vries. Zij wil alle luisteraars een lied aanbieden en ze zegt daarbij een hartelijke groet. Voor Minder ten Aukje, Sietske Talsma, Frans, Kees en Betty, Britta en alle luisteraars. Nogmaals een hartelijke groet door middel van een lied. Mijn vader, dank u wel. Door het VO-combo.

Sjoerd Meer uit Harlingen. Hij heeft een lied aangevraagd voor Alebos en onze predikant Lammy de Vries. Want Sjoerd zegt, afgelopen dinsdag mocht ik aanwezig zijn bij de opname van de kerkdienst. En het was een super mooie ochtend. Als bedankje wil ik graag een lied aanbieden. En voor Ale zijn lievelingslied, Opwekking 891, Zend mij.

1949 is aangevraagd door Correntini Veenstra te Franeker. Het is bestemd voor Willem Bouma te Franeker. Door middel van de woorden van het lied Groot is uw trouw, o Heer, willen Correntini Veenstra u bemoedigen. Willem, geniet ervan.

0: Glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 1502.
1: Omroep Zeeland. Lieve luisteraar, pak even de telefoon en maak het vol dit programma tot 12 uur. De volgende aanvraag is aangevraagd door Aafke en Lolletje, ons telefoonteam. Want zij bieden Ike de Boer van ons telefoonteam Glorieklanken. Want Ike is verhuisd naar Herenwij 55 in Dronrijp, kamer 89. Wij wensen jullie nog veel woonplezier toe. En het lied dat we jullie aanbieden komt van het mannenkoor. En het zingt jullie toe, er komen stromen van zegen.

Joke en Pieter van der Duim te Franeker. Met de woorden van het lied Ben een koninklijk kind uit de bundel van Johan de Heer 60 bieden Corentini Veenstra te Franeker jullie ter bemoediging Gods nabijheid toe. Heel veel sterkte. Jullie mogen weten, ben een koninklijk kind.

Sjoerd en Tineke Rijtsma bieden alle luisteraars een bemoedigend lied aan. En een hele hartelijke groet van hun. Edoza zingt u toe, lof zij de Heer.

Alle bewoners van de flat in Minnetscha krijgen een warme en een muzikale groet van het telefoonteam van Glorieklanken. Joke Buijs zingt u toe: Welke vriend is onze Jezus?

was Glory Klanken. Hartelijk dank voor uw aanvragen. Dankzij uw aanvragen, zowel telefonisch als via de e-mail, kunnen wij dit prachtige programma met uw aangevraagde geestelijke liederen iedere week blijven uitzenden. Graag tot de volgende keer. Aan de telefoon zaten Aafke Wiersma en Lalkje Dauma. Techniek Ale Bos. Mijn naam is Jannie Bakker. Uitzending gemist? Via Omroep Zilt kunt u Glorieklanken terugluisteren. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Glorieklanken. De presentatie is dan in handen van Janke Couperus. Voor deze week wens ik u toe. Men zegt, je wordt alleen geboren, je zal alleen sterven. Maar mijn leven begon met hem en zal eindigen met hem. En wat daartussen ook gebeurt, hij laat mij en u nooit alleen.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De nachtopvang in Nieuwe Pekela is sinds het vertrek van het Rode Kruis niet meer gebruikt. De hulporganisatie stopte vrijdag met de begeleiding bij het aanmeldcentrum in Ter Apel na diverse incidenten. Donderdagnacht werden nog 58 asielzoekers naar de opvang gebracht. Burgemeester Velema meldt dat er dit weekend 150 extra opvangplekken zijn gerealiseerd. De bemanning van een containerschip dat zaterdagnacht in brand vloog in de straat van Hormuz is gered door lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het schip eerder al met een reddingsboot. Het vaartuig liep schade op aan de achterzijde, waardoor brand ontstond. Het incident vond plaats voor de aanvallen tussen de VS en Iran. Voor het eerst wordt Tata Steel strafrechtelijk vervolgd, ditmaal wegens opzettelijke vervuiling. Experts noemen de mogelijke gevolgen zeer groot, met celstraffen, torenhoge boetes of stillegging van de fabriek als opties. De maximale boete zou kunnen oplopen tot ongeveer 600 miljoen euro. In de praktijk vallen boetes doorgaans veel lager uit. Boven de Qatarese hoofdstad Doha klonken explosies doordat de luchtafweer Iraanse raketten onderschepte. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten werden raketten en drones onderschept, meldt het ministerie van Defensie. Bahrein activeerde luchtalarmen en riep inwoners op een veilige schuilplaats te zoeken. Over slachtoffers is nog niets bekend. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig, met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen, bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey, kids, stop smogging and pay attention.

is Omroep Zilt non-stop.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link & Co. Guiana Cinico.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het treinverkeer rond Gouda wordt weer opgestart na de stroomstoring van eerder vanochtend. Daardoor reden tijdelijk geen treinen richting Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn en minder treinen naar Utrecht. De oorzaak bleek te liggen in meerdere defecten in een relaishuis. Bijna alle onderdelen zijn vervangen, alleen tussen Gouda en Zoetermeer is nog hinder. India meldt dat een van zijn burgers wordt vermist na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. 10 andere Indiase bemanningsleden zijn gered. India werkt met Oman samen aan de zoekactie en roept op tot een diplomatieke oplossing voor de spanningen in de regio. Na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. En ga je deze zomer met de auto op vakantie, hou dan rekening met flinke tunnelkosten. In Noorwegen betaal je voor de duurste autotunnel van Europa bijna 38 euro per rit. Ook in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zijn automobilisten flink geld kwijt aan tol- en tunnelkosten. Ter vergelijking, de Westerschelde-tunnel kost 5 euro. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt een noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.

0: Ja, goedemiddag en welkom weer naar de uitzending van de Siltermiddag. Het is nou 12 juli. Tjoe mij. Dat is scherp als een mes, heb je nog een huid.
1: Als een mes, hè? Ja. Ik ben juist jullie even naar Jordi Park geweest, hè?
0: Ja, dat is
1: wel
0: correct.
1: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Dat vind je nogal, welke band vind je nogal?
1: Ja, nou ja, de laatste band die ik zoen, dat wie Faam. Dat wie
0: ja, die komt die vond je toch echt goed, hè?
1: Wie wel leuk. Ja, goed. Ja, dat wie goed. Piano, gitarist en drummer, dat wie wel leuk.
0: Oh,
1: en volgens mij, ja, dat wie het volgens mij. Maar nee, dat kwam wel, wie ook zelf wie er ook. Ik geloof dat het op laatst nog een beetje de hand doen is, maar goed, dat wie toen wie ik al uiteraard
0: thuis. Ja, dan moest het je wel wijzen.
1: Toen ik thuis, dat
0: moest je uiteraard dus.
1: Dat voelen we mooi. Maar dan wordt het weten waar wij Juwet hebben.
0: Ja,
1: want de vrouw hebben Juwet vrijdag, de H-klasse vrouw. Dus ja, die hebben Juwet net. Die kennen ons trouwlezen, zeg maar nou.
0: Mm-hmm.
1: En wij zijn vol in Balsworth met Leeuwen. Die is. Lammert Leeuwen, sorry. Zijn broer volgens mij. Maar Lammert Leeuwen, die zullen ze elk jaar horen even op een hechte stellen van de H-klasse in Balsworth. En verder hebben we natuurlijk weer de Lepperij.
0: Mooi, Broekstra.
1: Freek Broekstra. En wij zijn juist bezig bij de show, drum en show van Varen DSG in Van der Waardhoeken in Kerkrade West. Even. Dat is altijd de grootste, ja, een van de mooiste musical drummen. Weet ik hoe
0: concoursen.
1: Juist, die moest ik even. Nou, daar heb je even contact mee, denk ik. Dus, nou, verder wat er komt. En we zullen even een overleden zangeres even eren straks. Tenminste, ja. Daar draaien we even een nummer van.
0: Ja.
1: En verder is door de leiding. En ik krijg nog oude appjes. Dat zullen wel over iets gaan.
0: Ja, nou dan wordt het heel snel die dat wij een plaatsje draaien. Ik ga Nena kleesteen van die.
1: Nog een Noordse bloedverband. Ja, door die man.

0: Ja, dat is Nena mooi. 99 Luftballon.
1: Ja, ik ben eigenlijk een beetje UDR op dit nummer eigenlijk. Ik vind Leuchtturm, dat vind ik...
0: Dat is niet wat jij dus is.
1: Ja, ja, sorry. Ja. Ik kies voor Steenjoen, dat is deze draaisoes. Maar ja, goed, dat doet het aan. Maar die vind ik leuker eigenlijk. En dan in een live uitvoering vond ik hem nog leuker.
0: Oh, ik nog. Waarom? Ja. Welk concert?
1: Ja, dat weet ik niet. Daar ben ik net bij geweest.
0: Maar ik nee, maar die, dat kind dat
1: nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Dat net.
0: Een live uitvoering.
1: Ja. Oh. Maar ik zal kijken al, ik krijg nog ooit appjes. En ja, nou snappen wij wel wat dat wie nou?
0: Ja, dat kan ik wel even vertellen wat dat wie.
1: Want ja, we hier nog een verslagjouwer uiteraard bij de Famke zitten. Henk, Henk Peenius, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag Pieter. Ja, zeker. Wij ben ik hier in Massum. De Famkes ben van de morgen senior op jong, een A- en een B-klasse. En ze keert ze al hier in poolformaat. En dat betekent dus dat ze in ieder geval al hier minimaal traaikje keert. Ze kennen bij de Famkes. En dan straks nog een, de ben ik bezig met de laatste poolwedstrijd. En die keert ze dan straks nog een finale. En bij de Famkes A natuurlijk hebben we een pool van vier per toeren. En dus de winnaar van deze pool, die gaat er maar de hoofdverliezer van terug. Hier in Massum bij Keertsvereniging van Ruud van Mond, senior bejong. Mooie de A-klasse dus. Anna Minima, mooie Carina Mollema en Anne-Lotte van Beemschen. Emma Porte, Minka Tjelsma en Tessa Westra. Ja, we zullen hier een heel soort eersten op, die op zorgelijk beslist worden. Maar. En zij is het dus het partoer van Anna Minima wat vliegend uit de startblokken geert. In die partij kwam vier keer de Zorg League onder de Telegraaf te hingen. En dan wordt het via een spulvoorsprong, wordt het dan spul om het eerst. Ja, het bedoel van Emma probeert het wel, krijgt net echt vat op de wedstrijd. En dan wordt het uiteindelijk 412 en een Zorgjouwer. In het voordeel van Peru van Adam Miedema. Dan Maren de Vries, Fenna Cuperes, Fenna Koster, Shin Manouk Scaringa, Henrike Steginga en Lisa Hornstra. Ik dacht weer een hele leuke street, het Peru van Manouk Scaringa. Dan vliegt u de startblokken, pak een spulvoorsprong. Dan keert de spanning wat we hebben om, want het wordt spul om het eerst. Dan wordt het 4 om 1, het wordt 4 om 2, het wordt 4 om 2 en dan liet die partij spelen. Maar ja, zet ik al zo, je hoort een heel soort eerste op Zorgelijk. En dan kent het zomaar weer 4 om 3 en Zorgelijk worden. En dan is het toch het Peru van Manouk Scaringa. Ja, wat uiteindelijk hun eerste poolwedstrijd weet te winnen op 400 rijden en Zorgelijk. Dan hebben we ondertussen al 12 omlopen keerst hier natuurlijk het senior begon. En elke uur omloopt door het gemiddeld ongeveer een uur. En dan hebben we dus die 12 listen, hebben dus ik al gewoon. Dan is één zin in nummer 3. Anna Minderba, Carina Mollema, Anne-Lotte van Beem, Sint Maren de Vries, Fenna Cuperes en Fenna Koster. Ik dacht weer een leuke street om te zien, want het geeft mooi gelijk op tot het spullen gelijk. En dan is het toch het bedoel van Maren de Vries. Ze pakken de touwtjes even in hand. En weer in uit naar een 4 om 12 voorsprong. Ja, dan is het zo'n eerste. Dat vervolgens weer naar het bedoel van Anne Minima. En zij zien dus een hele leuke wedstrijd. En zij hebben daar uiteindelijk 3-5 en 0-6. In voordeel van Peru van Maren de Vries. Dan de nummers 12 en de nummer 4. Emma Porte, Minka Tjelsma, Tessa Westra, Sint Manouk Scharinga, Henrike Steinga en Lisa Hornstra. Ja, ik dat kon gelijk op tot ons spul en gelijk. Dan is het toch het Peru van Manouk Scharinga. Ze pakken een 4 om het 12, zelfs 4 om het 12 voorsprong. En dan liet die partij spelen. Maar ik deed diverse eerst op de Zorgelijk. En dan is het uiteindelijk op 3-5 en Zorgelijk weer op slag van Emma Porte. En dat betekent dus dat Peru van Manouk Scharinga ik hun 12e wedstrijd wint in de pool. Dan binnen ze krijgt uit aanzetten met de laatste poolwedstrijd bij de Famkes A. Dat binnen nummers 1 en nummer 4. Anna Miedema, Carina Mollema, Lotte van Beemsje, Manouk Scaringa, Hendrikke Steginga en Lisa Hornstra. En de nummer 12 en nummer 3. Emma Porte, Minka Tjelsma, Tessa Westra, Sint Maren de Vries, Fenna Cuperes en Fenna Koster. En dat maakt het volgende rondje. Dan pak ik de B-categorie even.

0: Hallo Oates vindt dat mooi adult education.
1: Ja, ze zijn natuurlijk net in onze speaking terms.
0: Nee,
1: Hallo Oates. Dat gaat wat, nee, dat gaat net helemaal goed met ook.
0: Nee.
1: Dat is even om het alvast te geloven, hè.
0: Ja,
1: je wilt
0: vaker.
1: Hé, we gaan even naar bal zitten, Steven. Daar is de haardklas en daar heb je Lamert Leeuwen bereid voor om even de uitslagen van op dat moment trotten, Jan. Lamert, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag. Terug van weg geweest, maar goed.
1: Ja, dat heet niks. Heeft ervaring.
2: Ja, nou in elk geval, we zijn hier in Bolsward, tweede zondag in juli. Dat betekent dat er Bolsward aan de beurt is om een vrije maatschappij te houden. Dit jaar, net als vorig jaar, geen rankingspartij. Dat komt omdat ik in de eerste klas en tweede klas tegenover staat. Maar goed, 12 partijen, derde op de lijst. En ja, we zijn al 10 aan de gang, we zijn om 11 uur begonnen. En dan begin ik even met de eerste omloop van de partijen die dat nou geweest hebben. Nummer 1, daar binnen Paul Dijkstra, René de Haan, Laas Pieter van Straten. Ze moesten kaatsen tegen Redman Zagerman, Steven van der Meer en Jurrit Ozinga. Hier is Ozinga, Steven van der Meer die viel gedurende de partij uit. Dan beletten Redman Zagerman en Jurrit Ozinga niet om te winnen met 5-5, 6-4. En zij waren door de eerste partij dat naar de tweede omloop ging. Dan nummer 3 en 4, Remmel Bauma. Nummer 3, Jorn Lars van Beemenede, Pieter Tolsma. Zij kaatsen tegen Jelle Atema, vervanger van Jorrit Nellinga. Sjoerd de Jonge, Jan Banstra. Nou ja, lijst noemde partij 4. Dat kon ik niet opreden, dat worden 5-3, 6-2 voor de partij van Remmel Bauma. Nou, dan de grote favorieten voor vandaag. Mel van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Zij weer nummer 5 is moesten dan nemen tegen Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Miedema. Er worden een zeer regelmatige en snelle overwinning met 5-1, 6-0 voor de partij van Zwieten. Dan een andere kanshebber, partij 7, Martin Bergsma, Hessel Posma en Erwin Sjoerdstra. Hij heeft in ieder geval met één. Ik heb zo net wat bericht van hoe dat hij naar één omloop doen zou. Dat zullen we straks even afwachten. Zij namen het op tegen nummer 8, Johannes van der Veen, Jelle, Pieter van der Wald en Willem Heringa. Op partij van Bergsma, ja, dat won ook regelmatig met 5-2, 6-6. Momenteel staan in het veld nummers 9 en 10. Daarin Brent Jesse van Been, Nick van der Wald en Jelvin Kaper. Dan gaan ze tegen Peter van Zuiden. Ja, en Alad Hoekstra is geblesseerd door Thomas van Zuiden voor met en Kevin Jordi Henkstra. En daar staat het op dit moment eerst in de league. En dan de laatste twee partijen, 11 en 12. Corné Tuninga, Joram Elzinga, Klaas Pier Volkertsma. Zij gaan ze tegen Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Koolstra. Daar gaat er niks van te zeggen, want ze zijn allemaal net begonnen. Het staat nu in de eerste wedstrijd 6-2 voor de partij van Corné Tuninga.
0: Nou, ben wel op de hoogte, Lammert. Bedankt.
2: Oké.
0: En hoor jij ook, dan spreken we weer, Lammert.
2: Ja. Zoek een andere plekje op wat minder de muziek in hoor.
0: Ja, oké, we horen contact, Lammert.
2: Oké, joe, hoi.
0: Ja, kies naar een plaatsje, denk ik. De Sister Sledge hebben we klaarstaan, mooi. All American Girls.

0: Ja, dat weer de Sister Sledge, All American Girls.
1: Ja, ik moet even een slokje wet hebben.
0: Ja.
1: Van Just Jong. Ja, maar Just Jong trouwens, koud.
0: Koud?
1: Ja, ik weet gewoon, zag hij mijn shirt zien, maar dat koel ik net. Gelukkig giet niet intussen.
0: Ja, heb je een jas gebracht. Ja, wat leef.
1: Koel drink even een biertje drinken.
0: Maar ik weet het normaal, denk ik. Hoort naar de Famkes weer. Henk Campagnes voor u zit. Henk.
2: Ja, dat binnen bij de Famkes B natuurlijk ondertussen ik twee omlopen verkeerd. Zij keert ze volgens het snitsersysteem. Dat betekent draai ik hier een verschillende lijst. Dus de vrouw mooi goed, ik draai je keert ze. En dan de winnaar van de uiteindelijke de totale pool, de beide winnaars, die de meeste vooreersten en de minste zin eersten, die keert ze straks natuurlijk nog een keer de finale. En wie de nummers draai en vierde van de pool worden, die keert ze dan een keer om de tweede prijs of niet, hier goed in Marsum. Dus wat dat betreft, de Famkes B, ja, die keert ze krijgt even een omloop meer dan de Famkes A. Ja, dat is een mooi saus betoer natuurlijk. Richtie Anema, Hieke Sinema en Elske Kroondiks in met de Boersma. Mooi Berber Boersma en Asja Mahmoud. Daar hebben we natuurlijk 12-5 en 0 saus. Dus het bedoel van Mitte, die gaat goed uit de startblokken. De nummers draaien en jou dan. Vrouwtje Westgeest, Trinke Nijman, Jeline Bosch, Sjin Anna Sinema, Dana Marit Koopmans en Rens Bosch. Daar hebben we natuurlijk een prachtige street. Want dat gaat een mooie, het eerste spul gaat naar proef van aan een cinema, dan wordt het spul in geliek, dan rent het bedoel van vrouwtje Westgeest pakt als eerste het vierde bordje, kom op een fjouwer om het draaien voorsprong. Maar het wordt er uiteindelijk fjouwer 5 en fjouwer 6. Sipbal van Patoer van Anna Cinema. En dat betekent dus dat zij de eerste winst pakken hier in Massum. Dan de nummers 5 zijn 6. Tamara van Eck, Meike Buma, Bente van der Woud, Sigrid Bos, Jetske Elgersma en Michelle Sitsma. Ja, dat verschil weer even te groot. Dijkong de bordjes eigenlijk in je kant door. Dan hebben we het uiteindelijk in je 5 en 12 6. Dan is er ondertussen ik de 12 omlopen volledig verkeerd. Dat winnen de nummers 1 en de nummer 3. Richtie Anema, Hieke Sinema, Elske Kroondik, vrouwtje Westgeest, Trinke Nijman en Jeline Bosch. Ja, dat weer een zietige wedstrijd. De Bosjes gaan ik daar in je kant door. Het wordt er uiteindelijk 1-5 en 0 6 is een winst van het bedoel van vrouwtje Westgeest. Dan de nummers 12 en de nummer 5. Mette Boersma, Berbe Boersma, Asja Mahmoud, het nummer 5. Tamara van Ecken, Maaike Buma en Bente van der Woud. Ja, dat weer een hele leuke partij. Het bedoel van Mitte gong vliegend uit de startblokken. Pakt misschien het draaien eerst voor. En dan knakt het bedoel van Tamara. Die knakt zich helemaal weer om. Tot draaien eerst een klik. En slag je er dan net in om de partij in hun voordeel te kantelen. Want het wordt er uiteindelijk 4 om het draaien. En Sojjouwer. Het voordeel van Padoer nummer 12, Mitte Boersma, Berbe Boersma en Asja Mahmoud. En dan de laatste partij op die 12 listen bij de Famkes B. Dan winnen Anna Sinema, Dana Marit Koopmans, de nummer Fjouwer en Rens Bosch. Zijn de nummer 6, Sirit Bosch, mooie Jetske Elgersma en Michelle Sietsma. Ja, daar wordt het uiteindelijk nou dat het gelijk opgeeft tot eerst in de league. 412 en een schiene 6 in het voordeel van Padoer nummer Fjouwer, Padoer van Anna Sinema. Ja, dan zien we nou de laatste omloop, die is ondertussen ik uit aanzetten. De nummers 1 zijn de nummer Fjouwer. Richtie Anema, Hieke Sinema, Elske Kroondik, Sjin Anna Sinema, Dana Marit Koopmans en Rens Bosch. De nummer 12, Sjin de nummer 6, Mitte Boersma, Berber Boersma, Asja Mahmoud. Sjin de nummer 6, dus Sigrid Bosch, Jetske Elgersma en Michelle Sietsma. En de nummers 3, Sjin de nummer 5. Dat is de laatste partij. Vrouwtje Westgeest, Trinke Nijman, Jeline Bosch, Sjin Tamara van Eck, Maaike Boema en Bente van der Woud. Daar praat ik hem zo bij. Want ja, dat ben ik de laatste pool was in de Famkes B. En dat betekent dus dat we daarna de uitslag van de totaalpool op moeten kennen. En dan weet ik wie daar uiteindelijk in de finale en de strijd om het tweede prijs op neer te lonen komen.

0: Ja, die Fleetwood Mac. Mooi. Save Me.
1: Ja, ja. Dit is net het bekendste nummer van Fleetwood Mac, Steven. Save Me.
0: Nee. Huh? Dreams natuurlijk is bekendst.
1: Ja, maar goed, het is wel een wie wel leuk nummer. Nou, ik denk het wel even naar Massimo.
0: Ja, dat denk ik. Zit Henk Peenjes bij de Famkes daar?
2: Ja, dat klopt. De laatste pool wat zit in ieder geval in de klasse A. Daar Famkes A, die pak ik eerst maar eens even. Want dat ben de nummers 1 en de nummer 4. En dat wie krijgt Manouk Schuivingaard, die het in ieder geval heel goed werken tot van haar partoe. Plaatst een prachtige zitbal op het perk van, in dit geval natuurlijk Anna Minima en Carine Mollema. Anne Lotte van Beem is ondertussen uit het perk waar je stapt. Want ja, ze stond een traai meer achter en dan probeer je natuurlijk wat om die wedstrijd in hun voordeel nog te kantelen. Dus de nummers 1 en de nummer 4. Anne Minima, Carine Mollema, Anne Lotte van Beem en Manouk Schuivinga, Henrike Steginga en Lisa Hornstra. Ja, dat ging mooi gelijk op tot eerst een gelijk. En dan is het toch weer, ondanks dat we het verschillende eerst op de zaak gelijk zullen, is het toch het bedoel van Manouk Schuivinga. Ze reden uit naar een traaiming en voorsprong. En zet ik het zo op die Fjouwerminien. Uiteindelijk, traaiming is het aan de Lotte van Meem. Ze stapt het perken uit. En dat betekent dus dat Anna Miedema nou achterin is dit. Samen met Carine Mollema. Ja, dan keert de spanning wat weer om. Het wordt de traaiming met waar. Maar toch is het nou, kijk, op de zaak van jou. Prachtige zitbal van Manouk Scaringa. En dat betekent dus dat zij op een 4-12 voorsprong komen hier in Massum natuurlijk. Nummer 12, de nummer 3. Emma Porte, Minket Jalsma, Tessa Westra, Jean Maren de Vries, Fenna Cuperes en natuurlijk Fenna Koster. Ja, denk je dat de vliegende start is voor het partoe van Maren de Vries. Want ja, ze pakken het eerste bordje, ze pakken het tweede bordje en kwam krijgt op een schinnetraai eerst een voorsprong. Maar ja, nu is het toch het partoe van Emma Porte. Die krijgt misschien wat meer grip op de wedstrijd en pakken dus een bordje weer om. En zo is het derde dus op dit moment Traaimingen. En zei ik werd dus geen fjouwer. De opslagbal van Emma Porter, die neem ik maar even mooi. Traaimingen dus achter en schien een fjouwer dus nou voor. Zien had Emma dus die schien size te pakken krijgen. Zien wat ze dwangt. Kom mooi heromrennen en brengt de bal achterin. Nee, dat doet Emma niet goed. Die bal giet boeten. En zo hing het derde dus Traaimingen, schien een fjouwer. En op de andere kant hing het dus tussen nummers 1 en fjouwer. Fjouwer moet waar. On de Telegraaf bij de Famkes A, Jerien Massum.

0: Ja, Survivor Without My Burning Heart.
1: Ja, dat is van de Stallone films, Steve, Survivor.
0: Rocky,
1: ja, juist. Wij zullen even naar Massum, Steve.
0: Ja, let wel dan.
1: Henk Peenisch.
2: Ja, de laatste poolwedstrijd ben je de Frankens B binnen en natuurlijk ik los. En dat wien de nummers 1 en de nummer 4. Die partij is ondertussen al oud. Richtje Anema, Hieke Cinema, Elske Kroondiksje en Anna Cinema. Daarna maar het Koopmans en Rens Bos. Ja, dat krachtverschil wie even te grut in deze omlopen. En dat betekent dus 0-5 en 4-6 in het voordeel van Pedro nummer 4. Anna Cinema, daarna maar het Koopmans en Rens Bos. Dan ben er nog 2 partijen der oer. De nummers 2, Sint, de nummers dat is Mitte Boersma, Berber Boersma, Asja Mahmoud, Sint, de nummer 6, Sigrid Bosse, Jetske Elgersma en Michelle Sietsma. Ja, de weer de vliegende start van Pedro van Mitte Boersma. Ze kwamen op een schienentraai, eerst een voorsprong. Maar ja, langzamerhand krijgt Pedro van Sigrid Bosse meer en meer grip op de wedstrijd. En knokken zich waarom in die street daar in dat middelste perk bij de Famkes B. En zo is het dus via de traai, meer is het ondertussen traai om 12 worden. En dan is het weer het bedoel van als jij in dit geval die de bal vliegend rekt. En dan komt er een keertje te listen in het tussenspel. En daar hing het dus op dit moment Traumatoa en Soisjouwer om de Telegraaf. En die Soisjouwer die is van het bedoel van nummer 6. En een keertje nog in het tussenspel. En dat betekent dus dat die partij weer in Liekwicht komen kan. Dan een nummer Strijsje en nummer 5. Vrouwtje Westgeest, Trienke Nijman, Jeline Bos, Sint-Tamara van Eck, Maaike Buma en Bente van der Woud. Ja, dat is het wie het de wedstrijd 4 om wie het al jou om Injen. En dan wordt het jou om het waar. En het is krek, die partij is krek ouderen. Vier om het waar. En Soistwa is daar het resultaat. Dus de winst is van Pedro nummer 3. Pedro van vrouwtje Westgeest. Ja, en zij is er dus nog Injen een perk oer bij de Famkes B. En ik die wedstrijd maar daar is nou doen wezen. En dan kunnen we dus de eindstand op matchen in die pool bij de Famkes B. En dan weten we straks wie er in de finale zit. Wie de strijd om het redprijs of niet keert een keer. Jering Massum.

0: Ja, het is Rand Rand, maar Ordinary World en voor Janje Eek of Base, maar Design.
1: Dan zit het eerste woord er alweer op, Steven, dat geeft hut aan, hè?
0: Dat is zo ongelooflijk hut.
1: Dan hebben we in het volgende woord, laat me het leven, maar even hoe bal zit.
0: Ja, hier in Hofbaas, dat is de eerste omloop naar Oudum wezen en de twaalf. Ik ben begonnen, dus we ben benijd.
1: Ja, dat die hebben we dan blijven.
0: En verder geven we de functie gehad, hè, bij Henk en Benja zien. Massem, van elke keer even naar de reclame, wat skipjes bij Sam en Tien. Waarom? Van de twaalf woorden van de Zultermiddag. Tot Sam en Tien.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. Topman Bloem van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. En bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt een noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
8: Para Link & Co. Gionne Cinico.
4: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga. Omroep Zeelt.
0: Ja, goedemiddag, welkom weer om bij het 12 uur van deze Zeeltemiddag. Deze snowing 12 juli.
1: Ja, we horen weekend hebben. Mooie, mooie dag, hè?
0: Oeh, ja, dan ben je vrijer, dat scheelt ook wel even daar.
1: Ja.
0: We zijn nog harder.
1: We zijn nog harder.
0: Nog harder dan snel wist.
1: Ja, nou ja, clear. Ik moet wel zoen, hè, dat scheelt.
0: Ja.
1: Ik wil eerst nog een prijs voor mijn kerst. Nou.
0: Ah, hoe is het mogelijk, hè? Het lichaam nog samen uit.
1: Ja, nou ja, ik nam een pikje doek, ik nog. Ja, koekers net weer doorheen komen.
0: Nee, kijk, dat is levensgevaarlijk.
1: Dat is net weer.
0: Maar goed, let het even bij het nou harder.
1: Ja.
0: Twaalf
1: ja, twaalf uur dus waar je genaast in de Lammert Leeuwen, die is bij de H-klasse in Balzen.
0: Even een liedje update weer in de hoofdklasse.
1: Ja. En we beginnen natuurlijk naar Massum straks heen, want Henk en Penis zit bij de Famkes.
0: De laatste omloop.
1: Ja.
0: Weer nog een peerpartij en
1: laatste poel
0: omloop. Poel ja. Klopt. Dus. Klopt. En in het tussentijd, dat woest dat denk ik, ik heb natuurlijk een wat plaatsjes draaien hier en daar. En hebben we de Doobie Brothers. Klaarste mooi. What a fool believe.

0: Ja, dat vinden Doobie Brothers al mooi. What a fool believes.
1: Wij gaan even naar de H-klasse in Balzers. Ik denk als we al met de tweede omloop bezig zijn, Lammert, hè?
2: Ja, daar ben je al mee bezig. Maar wel hebben we het achter op het schema. Maar ja, nou ja, daar kun je niks doen. Spannende kaartserij, blessure, beweging. Dan heb je dat. Goed, partij 2, Redmond Zagemans en Nedehaan in Jurrit Ozinga. Die staan op tweede list in zijn kaartse momenteel tegen Remmelbouw, Major Lars van Been en Edith Pieter Tolsma. En het partij van Redmond Zagemans, die heeft een... Eerst aan de telegraaf hangen. En voor die stekel van Almere is dus René de Haan in de plak om. Dat vermoeden we al, maar het is nu bevestigd, want hij staat in het veld. Dan ben ik even waarom. Een stapje terug naar de eerste omloop. Partij 9 tegen partij 10. Brent Jesse van Beem, Nick van der Walt en Jelgen Kapel. Twee kaarten tegen Peter van Zuiden. Invaller Thomas van Zuiden voor Alex Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Die partij is toevallig, die is oorlopen. En het lijst noemen we partuur van Peter van Zuiden. Dat won met 5-1, 6-4 door een boetenslag van Brent Jesse van Been. Die staan dus ook op de tweede list. En het lijst partij op de eerste list. Corné Tuninga, Joram Elzega, Klaas Pier Volgersma. Tegen Johan Sipman, Gabriel van Pappen en Hendrik Koopstra. Dat leek even... het waren in het begin even spannend. Het waren spelen gelijk. Onder de toename het partij van Johan Sipma 4-2 voorsprong. Maar het partij van Corné Tuninga die had zich nu teruggenokt op 4-3. Dus dat is nog even afwachten wat er gebeuren gaat met die partij.
1: Oké, Lammert, dan jaren wij dat je krijgt vertraaien. Vertraaien nog een keer, denk ik.
3: Ja, vertraaien.
1: Ja.
2: Ja, komt goed. Mooi op. Oké.
1: Bedankt. Ja, ik moest even de tiertje nemen.
0: Het is al 12 uur west, dus het is net vertraaien.
1: Ja, oké.
0: Daarbij weer even Lammert schakelen. In de tussentijd is er een paar plaatsen. En dan schakelen we natuurlijk nog eventjes naar Henk bij de Famkes. Van nou is de plaats in de Farm, All Together Now.

0: Ja, Dido Vidat, mooi Live for Rent. En daarvoor jij in je The Farm, mooi All Together Now.
1: Wij gaan gauw nooit en massam taan naar de famkes Henk en Peentjes.
2: Ja, nummers 1 en nummer 4, die binnen ondertussen uitgekeerd. Anna Minima, Karine Mollema, Anne-Lotte van Beemsje, Manouk Scaringa, Henrike Steinge, Elisa Hornstra. Dat waren uiteindelijk 4 momentoir en Joyce Gelijk. En dat betekent dus dat per toer nummer 4, Manouk Scaringa, Henrike Steinge en Elisa Hornstra, hij alle drie wedstrijden won. En dat betekent dus dat zij hier met de kans van terug gaan hier in Massum. Nummers 2 en 3, die binnen volop ontkeerd. Emma Porte, Minke Tjalsma, Jitessa Westra, Sint Maren de Vries, Fenne Cuperus en Fenna Koster. Daar wie het uiteindelijk wat 4 motoren in voordeel van bedoel van Maren de Vries. Maar ja, het bedoel van Emma jouwt de street net op en knokt zich langzamerhand verder en verder waarom in de wedstrijd. Via de 4 motoren worden is het ondertussen 4 motoren worden hier in Maassum. Dus de spanning wat waarom. En achter mij, ja, daar is de laatste poolwedstrijd bij de Vankers B om de gang. Dat zijn de nummers 2 en 6. Mitte Boersma, Berber Boersma, Asja Mahmoud, zijn nummers Sois, Sigrid Bos, Jetske Elgersma en Michelle Sietsma. Ja, dan wordt het eerst de start voor het bedoel van Mette Boersma. Dan wordt het draaien eerst een geliek. En ondertussen het bedoel van Sigrid Bos in ieder geval het wedstrijdpunt van de Telegraaf hing. Want zij staan Fjouwer nummer 5 en Fjouwer Sois voor hier in Maassum. Dus ja, de laatste wedstrijd, ja, daar zit nog wel wat spanning in. En er komt nog een keer te lezen bij de Famkes B. Dus dat wedstrijdpunt hing het, nog steeds onder de Telegraaf. In het voordeel dus nog in een keer van het bedoel van Sigrid Bos. Dus met de Marjab de Maarten, maar echt onder de gang. Volle bak, want voor jou 5 en voor jou 6 dus nog achter. Ja, hier voor mij, daar ben de Famkes A dus onder de gang. En daar keert de spanning wat weer om. En dan is het bedoel van Maren de Vries. Hij is hier aan de kant van de opslag. Het is Fenna Koster die nou de bal richting het perk stuurt. Komt de bal voorin bij Minke Tjalsma. Ja, die is heel goed op zijn prachtige zitbal van Fenna. En dat betekent dus dat zij de eerste 2 punten weer onder de Telegraaf in je. Zij komen op 4 om 4 en een schinner 2. En dan is het Asja die de bal mist in het voorperk. Prachtige zitbal. Dus van het bedoel van Sigrid Bos. Dus zij winnen uiteindelijk op 4-5 en 2-6. Nee, 4-6. Die laatste poolwedstrijd hier in Massum. Door een prachtige zitbal. En dat betekent dus dat we de eindstand van de pool op Maatje kennen. En dan kom ik daar natuurlijk samen met Ian even op. Waarom goed uiteindelijk wie er in de finale staat bij de Famkes B. En dan zie ik ondertussen dat het hier 4-5 en 2-gelijk worden is. En dat betekent dus dat het, ja, de spanning is waarom in die laatste poolwedstrijd bij de Famkes A. En dan ben ik straks natuurlijk benieuwd van wie er bij de Famkes B in de finale uiteindelijk uit te komen. En ik zal samen met Ian de optelling even een maatje van hem en dan praat ik hem dan even bij. Eerst is het Maren de Vries. Zij is onderwijs om die opslag weer te verzwaren in achterin bij Tessa Westra. Ja, en dat is een prachtige zitbal van Maren. En zouden we dus 4-2 en 4-2. Alles wel in het voordeel van, zal ik het zo nummer 4 draaien. Maren de Vries, Fenne Cuperus en Fenne Koster. Zijn Emma Porte, Minke Tjalsma en Tessa Westra. Maar ja, het was 4-2. En dus ondertussen is het dus 4-4 en 4-2. En alles wel in het voordeel van Perdoel van Maren de Vries. Dus zij hebben de touwtjes nog vol in hand. Ja, de strijd is nog net streden. Zijn wat Maren op Nijdwan zullen het perken. Minke Tjalsma voorin, Tessa Westra achterin. 4-4 dus en die 4-2. Nou is dat Maren die de bal weg voorin brengt bij Minke Tjalsma. Die rekert hem net echt lekker. En dan komt er een keertje te lezen van, oh, wat zal het wezen, een hele meter uit de voorlinie waai. En dat betekent in ieder geval Ian Keerts. Linder van Wieren is even clubskeizer op dit moment. Hij neemt de laatste omlopen bij de Famkes A. Even voor zijn rekening. En ja, laat de blokjes ik even voor de Fam. En dus dan zit er wel aardig gang in hier in Maassum. De laatste poolwedstrijd dus bij de Famkes A. De winnaar is al bekend. Dat is bedoel nummer 4. Manouk Scaringa, Hendrik Steinge, die is Hornstra. Die 21 punten voor en uiteindelijk 8 punten. Zien. En ja, de meende terechte winnaar van deze pool. Je hoort in Maassum. Ja, wie het twaalfde schild, dat hoor ik nog even voor me. Dat is ondertussen wel bekend, maar daar kom ik zo op waarom. Het is nummer 12 en nummer 3. Dus het bedoel van Emma Porte is in het bedoel van Maren. Het is 4-4 en 4-2. In het voordeel van het bedoel van Maren. Komt de bal van Fenne Koster voorin. Dan krijgt die bal een stuitje. Nee, die bal krijgt nog wel een stuitje. Maar geen heugen stuitje. Dat betekent dus dat er een tweede keer komt te lezen. Dat betekent ik weer even een ruilje van opslag. hier bij de Famkes A. En had ik dan de punten al hier goed op telt heb. En dan kan ik dus in ieder geval melden dat het Petour nummer straks in de finale is. Petour nummer 4 bij de Famkes B. Dat binnen Anna Sinema, Dana Marit Koopmans en Renze Bos. Zien het Petour nummer 2. En dat is het Petour van Mitte Boersma, Berbe Boersma en Asja Mahmoud. Want ja, dat zei je winnen uiteindelijk. Krijgt maar één. Nee, het is zelfs een Petour nummer 3. Die had kijk een tien eerste minder uiteindelijk. Maar wil jij het avond zou het meteen hier natuurlijk definitief van de speaker hier in Marsum. Maar ja, de finaliste is in ieder geval bekend. Derde bij de Famkes B. Dat is Petour nummer 4. Anna en Sinema, Dana Marit Koopmans en Rens Bos. Daar praat ik hem straks over bij. Hier is het dus eerste Tessa Westra die de bal naar Perkta stuurt. Doet dat net goed. Die bal gaat boeten. En zo is het dus wedstrijdpunt voor het Petour van Maren de Vries. Mooie Fenna Couperus en natuurlijk Fenna Koster. Zij staan dus op 4-4 en 6-2. Hier het wedstrijdpunt hier in Marsum. En dan is het haast nog een Emma Porto om die kwalificeerste verdediging. Die loopt wat zal wijzen op een meter of 5 van oude de opslaglijn. En dan is het Perke natuurlijk de beide Fenna's. Fenna Couperus voorin, Fenna Koster achterin. En dan is het een Emma Porto om haar proberen om haar Petour in de strijd te houden. 4-4 dus en 6-2. Het is Emma. Zij stuurt de bal naar Perkta voorin bij Fenna Couperus. En die rekent een bol, maar net 4 genoeg. En dat betekent dus dat Petour van Emma Porten nog steeds in de strijd is hier in Marsum. 4-4 en 6-4 is het achter. En daar staat, denk ik, Tessa Westra die de van beste opslag neemt van Emma. Het is Minke. Ze neemt de bal en de wand mooi naar de boppen. En dat betekent dus dat Tessa de bal in handen krijgt van haar. En dan is het Fenna om haast een antwoord te hebben op die opslagbal van Tessa Westra. Zij is niet ondertussen clear. 4-5, 4-6. Wie pakt nou dit botje? Want ja, hoor ik je misschien nog wel op een 4 wezen. Het zit er samen in. Nou is de bal boeten van Tessa. En dat betekent dus dat de wedstrijd te spelen is op 4-5 en 4-6. Dit de bal boeten van Tessa Westra. En dat betekent dus dat het bedoel van Maren de Vries. Zij winnen deze partij. En daarmee komen zij dus uiteindelijk op Sjantjen punten voor. En er komen nog wat zien eerst. En dat betekent dus dat de eerste prijs gaat naar Petour nummer 4. Manouk Scaringa, Henrikus

0: music, music.
1: Rihanna, Don't Stop the Music. In de volgende jaar de Chili Peppers. Mooi Californication.
2: Wij gaan even een massumtaal naar de famkes binnen Utslaar bekend, Henk. Van de Poels. Oh, ik denk dat Henk eventjes...
3: Nou, dat is straks
2: even zijn. Nou, toen wij... Of kerstjes gedaan, net voorkrijgen. Steven, ja, want van de week kregen we dus bericht... al om dat Bonnie Tyler op 24-jarige leeftijd in Portugal stongen is. En ik denk... Of ik zoals je Steven, daar heb je altijd wel even een nummer van draaien. Dus ik denk dat...
1: Total Eclipse of the Heart.
2: Total Eclipse of the Heart. Dat is haar bekendste nummer. Dat is eigenlijk maar bekend worden. Nou, daar komt hij al.

0: Ja, dan weer Totally Clips op de Heart van Bonnie Tyler. Hè. Die is 24-jarige leeftijd overleden tijdens een operatie aan haar darmen. En daar lijkt ze in coma van. Dus ja. Wij gaan gauw even een bal zitten naar Lammert. Leeuwen Lammert, hoe vier ben je?
1: Nou, we hebben in elk geval de eerste omroep gehad. En je bent voor mij nog één uitslag verschuldigd. En dat is de partij is nummer 11 en 12. Door 19 jaar Joor Melkega en Klaas Pier Volkertsma. Ook uit de Tunde jongens zit mij Gabriel van Pop en Hendrik Kroosstra. Ja, de man van Corné Tuninga, die bleef er eerst goed bij. Maar op een gegeven moment drukt het verkeer van Sip maar door. En dat betekent dat hij won met 5-3 en 6-2-6-1. Naar de tweede list. Dan is de hele tweede list is, bekend. Dat is Redmus Haremans, René de Haan, vervanger van Steven de Meer. Jullie de Oortinga, Zijkaas op dit moment, Reinald Bouma, Jan Laas van Been en Eters Pieter Solsma. Nou, het is zo dat het partij van Redmus Haremans, zij rijden met 4-2 in eerste. Dus dat ziet er gunstig uit voor het partij van Redmus Haremans. En een andere partij, ja, dat is eigenlijk wel de klapper van de dag, laat het zo even noemen. Dat is partij 5, Nunnenverstreet, met Rit Minnesma en Thierse Steenstra. Zij kaartsen tegen Martin Bergsma, Hesse Postma en ja, Erwin Sielstra, die heeft even een omloop deen. Hij moet nog even winnen, denk ik. Als vervanger is dit voor vroeger Martin Leijenaar. Daar hangt een spul aan de telegraaf. Het eerste dat ging op 6 uur. Ging dat naar het kwartier van Menno van Swieten, omdat Kirsten Steenstra twee keer een zitbal sloeg. En dat eerste stond dus met 6-4 achter, maar de zorgen eerst om niks. Tweede eerste is ondertussen op elkaar. En dat ging wat makkelijker voor het kwartier van Swieten. Door de bovenslag van Rick en Minnesma staan zij nog voor met spul om niks.
2: Dankjewel Lammert, wij komen het samen weer bij de Waarom? Het volgende jaloer zullen het wijzen. Wij hebben even tijd om plaats te draaien. Boys to Men, komt er allemaal, I'll make love to you.

0: Ja, dat vind de Scorpions mooi. Wind of Change in de voorjaar en je Boys to Men. I'll make love to you.
1: Wij gaan gauw naar Massam Henk Hempenjes.
2: Ja, de laatste wedstrijd van de dag bij de Famkes B. De Famkes A binnen ondertussen uitgekeerd. Ja, zat ik al zo uit. Weer een hele spannende pool uiteindelijk bij de Famkes B. Want ja, de eerste finalist die wie al vrij snel bekend. Dat wie bedoel nummer 4. Anna Sinema, Dana Marit Koopmans, Rens Bos. Maar ja, dan wie gaat er als het ware naar de finale? Dat wordt uiteindelijk bedoel nummer 3. Want zij hij uiteindelijk eentje en eerst minder dan bedoel nummer 2. Dus de finale hier bij de Famkes B gaat tussen een vrouwtje Westgeest. Trienke Nijman, Jeline Bos, Sinne, Anna Sinema, Dana Marit Koopmans en Rens Bos. En ja, dat is al een partij die is al een keer vaker spelen. En dat hij mooi deze manier van poolkisten. Dan ren je de kans dat je mekaar nog een keer het zien komen in die finale al in de strijd om de derde prijs of niet. Had ik dan even in de eerste omloop, dan weer dat een spannende partij. En dan kent samenwerken een hele spannende finale worden hier bij die Famkes B, dus bij de, hier in Massam. En de strijd om de tweede prijs of neer, die keer dus uiteindelijk tussen de partijen 2 en 6. Met de Boersma, Berber Boersma, Asja Mahmoud, Sien Sigrid Bos, Jetske Elgersma en Michelle Sitsma. Ja, en de beide partijen die ben echt direct door zetten. En zat ik al zo, het is de hele dag, is het ja, een heel soort keerserij bij de Famkes. Een heel soort eerste worden erop zou ik verkeerd. En zou ik de eerste beide eerste in zowel de finale als de strijd om de derde prijs of niet. Beide botjes worden uiteindelijk beslist op de Cyclic. En in de finale, daar is het bedoel van Anne Sinema, Dana Marit Koopmans en Rens Bos. Zij komen op, zij pakken de eerste in de finale. En de strijd om de derde prijs of niet. Daar gaat het eerste botje terug. Een prachtige support van Asja. Een nieuwe bedoel van Mitt Boersma, Berbe Boersma en Asja Mahmoudje en Sigrid Bos. Jetske Hagen. Maar en Michel Sitsma. Maar beide bosjes binnen is verkeerd op de Cyclic. En dat betekent dus dat het broer. Van ja, dat we nou was het twee hele mooie finales. Zien kennen hier de laatste beide partijen. Zien kennen hier in Massam. We binnen los, maar de laatste partijen van de dag. De Famkes A, daar binnen ondertussen de prijs nu uitreikt. En de kranten gaan nu het naar Manouk Scheringa, Henrike Steinga, Lisa Hornstra. En de tweede prijs gaan daar naar Maren de Vries, Fenna Couperus en Fenna Koster. We'll be right back.

0: adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven voor ons nog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. Topman Bloem van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. En bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt een noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga. Omroep Zeeland.
6: Ja, goedemiddag. Welkom weer om bij de Zeeland middag. Op deze snel en 12 juli. Het tredde oer inmiddels alweer. En we kunnen zo bezig gewoon met... Maar kids, hè?
7: De finale van de Famkes B, dat is Henk en Penjes voor u. Zijn natuurlijk in bal zit bij de H-klasse heren, de Lammert Leeuwen.
6: Om
7: het Jelloer ongeveer een beetje verslag.
6: Ja.
7: Dus dat moet altijd lukken. En uiteraard hebben we een mooie muziek en een klaar. Ze krijgen een nummer, of tenminste een band die nog steeds...
6: nog steeds spelen, hè?
7: Ja, operationeel ben zoek ze. Maar ze staan nou een bospop in Veert. En zie je top, give me all your love in.

0: Wel de man van ZZ Top, Give Me All Your Lovin'.
1: Wij gaan gauw even naar de finale van de Famkes. Henk en Peenjes, de Famkes B, Henk.
2: Ja, daar zien we nog de nummers 3 en 4 en 2 en 6. 3 en 4, dat ben Vrouwtje Westgeest, Trinke Nijman, Jeline Bosje en Anna Sinema, Dana Marit Koopmans en Rens Bos. Ja, zat ik al zo, je hoort de hele dag een heel soort eerste op, zorgelijk. En zei ik dus in de finale in de street om de tweede prijs of niet hier in Massum, bij de Famkes B in dit geval. Het eerste bosje waar in de finale verkeerd op de zorgelijk. En is de Rens, zei weet, dan een prachtige zitbal te plaatsen. En dat betekent dus een eerste voorsprong. Vervolgens wordt het op mij voor de tweede keer op rij, zoals ik. Dit keer is Renzer goed bij. Intussen spul, ze retourneert de bal voor de keers. En dat betekent al een spulvoorsprong voor de formatie van aan de cinematie en de partoe van vrouwtje Westgeest. En ondertussen is het op Nijen van de tweede keer op rij. Rens er heel goed bij in het tussenspel. Ja, en zij weet de bal van de parkeerste keer. En daarmee steen ze al. Schillen draaien eerst voor het partoe van Anne Cinema. Daarna maar het Koopmans en Rens Bos. Zijn draaien niks voor. Zijn vrouwtje Westgeest. Trinke Nijman en Jeline Bos. Ja, dan zien we naar die street om de tweede prijs of neer. Er zit wat meer spanning in. Want ja, de eerste paar bosjes waren ik daar verkeerd op de cyclic. Ja, en dat is wat dat betreft. Echt een prachtige keersrij. Je hoort een heel soort punten verkeers bij de Famkes hier in Massum. Het is bovendien prachtig mooi waar. Het is misschien wat warm voor de Fam. Maar ja, ze noemen dan een heerlijke windje er even overheen. En dat betekent dat het nog aardig aangenaam is hier op een prachtige keersveld. Het zijn ook het Popta van Popta slot hier natuurlijk in Massum. Met Boersma dus, Berber Boersma en Asja Mahmoud. Zijn Sigrid Bosse, Jetske Elgersma en Michel Sietsma. Ja, daar komt het eerste bordje trouwens zitbal van Asja. Ja, op naar hun pedoer. Ze hebben uiteindelijk het waren eerst op zorgelijk te verzilveren. En daarmee komen zij dus op een spulvoorsprong. Ja, dan is toch een kweerslag van Berber op de Fjouwershuis. En dat betekent een spul om het eerst. En nu is het toch op naai op de spul om het eerst. En de Suisjouwer, heel goed opslagwerk van Asja Sajewit samen met haar beide maten. Dus de keers te behouden. En daarmee gaan zij dus, bouwen zij ik de voorsprong uit in die street om de terrein. Prijs op net hier in Massum. En is het ik daar al traaien worden. Ik zat op de andere kant dus. Die finale tussen nummers 3 en 4. De hebbedoel van de vrouwtje Westke is nog eens 4 wel voorsprong. Sjen had zij nog wat dichterbij komen kennen. En ik hun eerst om de telegraaf ging kennen. De eerste traaibotjes gingen uit de broeders van Anna Cinema. Zij steen ik aan de kant van de opslag. Zij ben hier nou wat je van... Asja, die krijgt even een voorrang. Zij krijgt goed opslagwerk en de keers dus behouden samen met haar beide maten. En zij staan dus op het raamje in die street om het rijprijs. Of net komt die bal van Asja achterin. Ja, die het goed rekken. En dan gaat het hier krijgt op een centimeter of 30. Achter de volgende kram gaat hij bij mij over de schietlijn heen. Dus de eerste keer is het raamje in de street om het rijprijs. Of net. En als kinder draaien eerst in het voordeel van de formatie van Rens Bos hier in Massum. Dan komt bal achterin en die bal komt het krijgt het perk uit. Dat is dus in de finale hier in Massum. Schiedertraai is een Fjoutwa en die strijd om de tweede prijs op neer. Schiedertraai om de telegraaf bij de laatste partijen van de dag hier bij Keersvereniging vooruit in Massum.

0: Phil Collins weer dat, Another Day in Paradise.
1: Wij gaan gauw naar Balzot, Lammert Leeuwen, de tweede omloop, Lammert, hoe gaat dat?
2: Ja, nou, de tweede omloop, dit ben je weer over de helft. Eerst hebben we het eerste partij van de tweede omloop, Rechting Samen, René de Haan. En Jurrit Ozinga, Zakaatse Tour, Remmel, Bahama, Jongens, Vermeen, Ewert, Pieter Tolsma. Nou, het partij van Redman Saremans, die stond 4 om de 2 voor. Nou, ondertussen staan we 5 de eerste gelijk en 6-4 voor datzelfde partij. Hij is een keer 6-4 en dan wordt de bal bovengesloten. En dat betekent dat het partij van Redman Saremans, René de Haan en Jurrit Ozinga, zij gaan naar de halve finale. Dat is dus partij 2. Dan hebben we de andere halve finale. Dat is het partij van Menno van Schieten en Martin Bergsma. Ik had hem al verteld dat het spul om niks stond voor het partij van Menno van Schieten. Ondertussen ben je weer 4 eerste op de kaart. Er worden 3-0 voor de partij van Menno van Schieten. En 6-2 week minstens naar de bal boven sloeg. En het worden zelfs 2 spul om een niks. Toen op 6-2 het partij van Menno van Schieten ook aan het langste eind trok. Intussen is het partij van Bergsma wel bijkomend. Ze hebben 2 eerste gepakt. 6-2 en 6 niks. Bodykeer door een zetbal van Martin Bergsma. En nu zit er een hele die, serie. Dat houdt in dat hij is nog wel aan de stand. Deze met een Martin Bergsma. Nou, daar leven twee tweede onderwerp van de binnenplek in het veld. Er staat niks van de kant. Dat is binnen het van Pieter van Schieten. De zomer van Schieten. Dat is heel veel voor Hoekstra. En we hebben Jordi Hintstra. Als ik haast heb voor Johan Schipman, Gabriel van Hoekstra en Hendrik Koetstra. Ja, en de volgende bijdrage. Ik denk wat meer zo hoe dit met het partij van mijn voorzitter met Martin Bergsma al open is. Ondertussen staat er dus 4 om de 2 en 4 gelijk. En dat is in het voordeel van de voorzitter en mijn voorzitter. Nou, ik ben mooi even. Dus, ja, het is gisteren nou een opslag. Met deze bal even net wat het mij gebeuren gaat. Gisteren een opslag en dan staat er 3 minuten naar boven. En voorzitter die staat bij middenin ongeveer. En dat moeten we weer even zien, deze greenkaart. Dus dan is het nou het eerste die brengt de bal met Perkis. En dat is een miss erin. Dan heb ik het hier van Martin Bergsma. We hebben nog weer een 7 in de Telegraaf gekregen. Dus het kan nog wel eens wat spannender worden dan het in het begin leek naar die 4-2 voorsprong van Menno van Schieten. Nou, zullen we deze bal nog even metnemen? Rigi, ik denk het wel, want we dat wel even doen kunnen.
0: Neem maar mooi, Lammert.
2: Ja, oké, dan is het gisteren weer een opslag van hier, nog steeds geen kaart. Dus. In het perk, ja, Martin Bergsma als vervanger van Erwin Sjoerdstra. Vaste vervanger, ja, Gerben de Boer hier niet, die is een Ria aan het kaart met begrepen. En het is nou het eerste, die komt er met zijn aanloop. En dan brengt hij nou de bal naar het perk toe. Die komt voorin bij Martin Bergsma, slaat die bal uit. En wat gebeurt er? De bal gaat retour perk. En dan komt er een cirkel, die kan naar Telegraaf te hangen. Ik moet wel even zeggen dat de publieke belangstelling hier, die is, nou, het is toch wel heel redelijk. Ondanks dat er hier in deze meer evenementen binnen, want ja, we hebben hier ook midden in de straat, is de sterkste man bezig. Nou, en dan komt er ook nog bij dat het wat moeilijk om boven binnen niet te komen, maar er binnen aardig wat mensen denk je om het veld. Nou, intussen is het beertje een opslag. Sterk van Bergsma of Martin Leijenaar. En even zien wat gebeurt er. En dan komt er een heel mooie kaartje te leggen. Nou, ik denk niet dat de TXC en Rick Middelsma te leggen laten. Maar ja, officieel de league is dat wel spannend. Moet er even uit worden. Dat doen ze ook. En de temperatuur is hier redelijk natuurlijk. Dus het gaat allemaal niet zo hard. En ik voorspel eigenlijk ook Gavina 6 minuten binnen, maar goed, dus dat is nog even een afmaak van de verloop van partijen. Ja, die andere partij die eerder deze week even niet, die ben nog aan het inslaan. Nou, lezing uit Mark Berg met het aangelezen. Hij heeft de bal intussen gekregen, maar dan lopen Rick Minnesma weer een sterk uit. Ja, en daar kan ook weer in staan. Ja, dit is niet het nut van de kwet is, maar goed. Dat de overige machten die dat beslissen. Dan komt de bal achterin met Jesse in de slag natuurlijk niet. Hij valt hem weer. Hij valt hem weer. En dan komt het uur van Maarten Bergsma. Ja, zij lopen aardig en zij komen op een 4-3 voorsprong hier in. Of ze gaan nog wel achter natuurlijk, maar in ieder geval ze halen op dat 4-3. Ja. Als ze in het voordeel van de betuiging is, is het graag maar goed. Dat man denk dat het beter op dreef om sinds het begin. Nou, dan zou ik zeggen dan eerst maar even rond naar de studio.
0: Ja, top. Dankjewel Lammert. En dan jij weer daar heel ook wel weer. Kwijt mooi weer een plaatsje draaien. Kom Kaigo Drone. Mooi affiche in Sandro Cavazza. Forever yours.

0: Tja, Rolling Stones, Undercover of the Night, voor je Keigo, My Forever Yours.
1: De Stones die van de weekend uitkomen binnen mijn nummer, hè?
0: Hoe is het mogelijk, hè? Want ze hebben hier Krekko Sissi top, de Adman, maar dat is natuurlijk met Rolling Stones nog erger.
1: Ja.
0: Hier ben je in, hoe oud ben je, 81 toch, ben je in de afstand?
1: Denk ik, ja. Ja. Wij gaan gauw even naar Massum, hè, de street in, van de Famkes B in de finale, en om finale, of om het tweede plek of niks. Henk, goh, wie heeft de stad erin, Henk?
2: Moeilijk, Pieter, hè? Op een medie. Ja, ik zie nou inderdaad een nieuwe 12 wedstrijden. En er werd een heel soort eerste op de zorgelijke verkeerste. De van Harry van een heel soort spanning. In ieder geval in de verkeerste botjes. Ja, dat zie je net altijd weer om op de Telegrafen natuurlijk. De finale bij de Famkes B. Vrouwtje Westgeest, Trienke Nijman, Jeline Bos, Sinne Anne Sinema, Dana Marit Koopmans en Rens Bos. Ja, de wiet als kinder traaien eerste. Dan wordt het zorgelijk. Ja, en dan is vrouwtje, zij slaat de bal voorbij de keers. En dat betekent eindelijk het eerste bordje. Ik voor hun partoer om de Telegraaf. Nou ja, vervolgens is het op de Traaimingen. En de Fjouwers als Rensen. Ze er weg goed bij in het tussenspel. Keer de bal voor de keers. En dat betekent Fjouwermingen. En die Fjouwermingen hing er. En op mij weer zorgelijk. En nu is de Rensen Bos. Die de bal uit de perk. Die wordt achterin bij vrouwtje Westgeest. En die rekent hem goed. Maar dan ziet Daan Marit op de boppen. En dan komt er een hele dikke keers te listen. En dat betekent misschien voor mogelijkheden van het bedoel van vrouwtje Westgeest om eindelijk dan dat tweede bordje te pakken. Ja, de finale, de strijd om het tweede prijs op neer. Die keer tussen Mitte Boersma, Berbe Boersma, Asje Mahmoud, Sigrid Bos, Jetske Elgersma en Michelle Sietsma. Ja, ik denk dat we er een heel soort eerst op de Zorgelijke verkeerst. Het wie daar Traaimingen. En we het op naar Zorgelijke. Ja, en dan maar Sigrid Bos de bal richting Perkstuur. Tot dat net goed. Die bal die bedaard boet in de Perklin. En dat betekent Fjouwermingen voor de formatie van Mitte Boersma. En vervolgens wordt het zoals jou. En dan is het een prachtige triktrak situatie met uiteindelijk Asja dus aan het langste ooit loopt. Zij weet de keers alsnog te passeren. En daarmee wordt het daar al 4-0 in voordeel van de formatie van met Boesma. En het is Asja, zij mooi de eerste keers verdedigen. Die, ja, die loopt op een medical station. Uit de valling nu komt die opslagbal van Asja voorin. Ja, en die is weer heel goed op slaan. En dat betekent dus dat de formatie van met Boesma. Zij heeft de touwtjes stevig in hand. 4-0 dus nou en scheert waar. Ja, en op de andere kant David een prachtige zitbal. Uiteindelijk van de formatie van vrouwtje Westgeest. Ja, en dan keert er in ieder geval de spanning wat meer bij waarom in die finale tussen de nummers Traai en vrouwje Fjouwer. Trollies zitbal van vrouwtje is de spanning wat bij waarom. Het is de Fjouwer om het waarborden. En dan is het nog komt er een keertje te listen hier in Massum. Trollies zitbal. Ja, kent nog eens een hele mooie finale worden hier in Massum bij die Famkes B. In de finale dus de nummers Traai is hier de nummer Fjouwer. Partoe van vrouwtje Westgeest is hier partoe van Anne Sinema. Fjouwer om het waar. Nog steeds in het voordeel van Perdue van Anne Sinema en haar beide maten en de strijd om het tweede prijs of niet. Die tussen de nummers 2 en 6. Met Perdue van Mitte Boersma en Perdue van Sigrid Bos. Ja, daar is ondertussen dus 4-0 in het voordeel van Perdue van Mitte Boersma en Twaggeliek om de Telegraaf. Dus het gaat je vrij snel toch nog in Massum.

0: Boney M, wie dat? Mooi, Daddy Cool.
1: Wij gaan gauw naar Henk en Peenje zeggen.
0: Ik hetzelfde, ik
1: weet niet dat ik dat het van Erko komt, maar Henk, hoe vind je bij Henk?
2: Ja, de strijd om het prijs wordt neer is ondertussen al doen, Pieter. Want op het doel van Mirte Boesma, Berbe Boesma en Asja Mahmoud. Ja, ze houden dat net met uit handen, die voorsprong van 4 miljoen. Het wordt uiteindelijk nog 6 jouwers in het doel van Sigrid Bos, Jetske Elgersma en Michelle Sietsma. Maar ja, dan is het een boetenslag van Michelle. En dat betekent dus uiteindelijk dat het dus 4 miljoen en 6 jouwers wordt van het doel van Mirte Boesma. En zij winnen dus hier de derde prijs hier in de Massum. Ja, die finale die is nog steeds het dingen. Want ja, zat ik al zo, een heel soort eerst op de Cycle League. En ik het belangrijke zo aan de eerste in dit geval. En het wie fjouwer om het waren, nog steeds in het voordeel van het bedoel van Anna Cinema, Dana Marit Koopman, Frans Bos, Sjende Vrouwtje Westgeest, Trienke Nijman en Jeline Bos. Ja, en dan is het uiteindelijk een prachtige zitbal van Vrouwtje gekregen op de Cycle League. En zo is het dus fjouwer om het rijden worden hier in die street om die kransen bij de Famkes beker in Massum. Ja, en dan zien we dus uiteindelijk werd tot een hele mooie finale. Een heel soort eerste dus werd op de Cycle League beslist. Nou is het Twag League worden, want ja, de bal van Vrouwtje ging nog boeten. Ja, zij hebben dus fjouwer om het rijden en Twag League om de Telegraaf hing je. En dan is dat perk is nou natuurlijk Dana maar het Koopmans Aatwing Rens Bos voorin. Komt de bal achterin bij Dana Marit. En die site van. Daar blok ik au. En dan gaat de bal boeten. Ja, zag je het bedoel van. Anne Cinema. In ieder geval op Wijnhout. Dus voor jou het wel voorsprong in dit eerst. Dat met Kim was een belangrijk botje. Maar dat is voor jou om het draaien. In hun voordeel. En ook voor jou het waar. Dan is het een vrouwtje Westgeest daar. Om de bal weer richting het perk te sturen. Zij is hier weer clear voor. En zij het naast haar op de boppers. Jeline Bos. Dus Jen, wat er nou gebeurt. Dit vrouwtje dan voorin bij Rens. En kan vrouwtje hem zelf redeneren. Ja, oeh, de jouw je Rens nog een kans. En dan, ja, dan krijg je een prachtige trick trak. En dat heb je wat. Ik als een peer keer, jongen. En dan slaat ja, Rens mooi de voeten op de groen. En dat kan ik me wel wat voorstellen. Want ja, de winnen mogelijkheden om voor de 6e voorsprong te pakken. In dit eerste, het 8e eerste. Dus hier in Massum bij die Famkes. Bij die finale. Dus strijd om de eerste en tweede prijs nog steeds. Ja, de tweede prijs gaat dus nou met de Boesma, Berber Boesma en Asja Mahmoud. En zo, ik had zo bij de Famkes A, daar ging de krans nieuw naar Manouk Scharinga, Hendrike Steinga, Lisa Hornstra en de tweede prijs weer daar voor Maren de Vries, Fenna Cuperes en Fenna Koster. En ja, nou is het ondertussen ja, de opslag weer in handen van bedoel van vrouwtje Westgeest. Trinken zei je dat het net goed, die bal bedoelde voor het perk en dan hebben we een keer listen en dan zagen we het dus in ieder geval toch weer zoals het was, het bedoel van Anna Cinema en zij gaan nu richting de opslag en dan maak ik even zien het over de keert die luidt rot van mij. Ja, tussen de opslaglinie en de voorlinie, zowat daar op de helft van. En dan is het om Rens Bosomaas die opslag te verzwaren. Vier om het rijden en zo is het waar. Ja, die opslag nemen we natuurlijk maar even mooi. Zien dat het bedoel van Rens nou toch als eerste dus het vuurbootje weer te pakken hier in Massum. Zien wat er gebeurt. Dit vrouwtje bestiet kleren en mooie Jeline voorin voor haar. Dus Rens neemt natuurlijk even had naar het vierde om draai voor, zo is het waar. Pakken zij als eerste het vierde bordje hier in Massum. Ja, nou is dat vrouwtje. Oeh, dat is heel goed werk in het tussenspel van aan de cinema. Zij springt omheen en kinder krijgt maar de vingertoppen bij. Ja, en dan plak je hele belangrijke punten van je partoer. Want ja, toch dat goede werk van Anna. Zij keert de bal voor de keers. Ja, rennen zij uit naar een vier om het draaien voorsprong. Ja, en dan heeft zij even de beste papieren op dit moment hier in handen. Is het aardig. Anna die het op na die opslag verzwaren, maar in dit geval voor haar hun bedoel. Vier om het rijden dus nog voor. En Anna, zij is die het kleed. Nee, ze had Dana maar het op de boppen. En Rens is die terug van de middelen. Ja, het meet ik of te laten rijden voor de opslaglijn. Het is Sjen wat Anna nou doet. Krijgt die bal wel een prachtig stuitje. Ja, stuitje wilt je wordt ik wel in Massum. Het veld is natuurlijk hut. En dan krijg je ze nog, dan krijg je of een hele heuge stuit. Of de bal in één keer terug shit hier. En nu is het een bietenkeert, maar er even bijlaan worden. Alleen van Wieden, hij is weer in actie. Hij krijgt de laatste partij die bij de Famkes A. En nu dat er de laatste partij bij de Famkes B. Ik nog even de finale hier in Massum. Zien wat er nou gebeurt. Geert. Het is Rens Bos, zij stiert weer clear. 400 draaien in zijn voren. Keert ze op ja, zowat de helft van de voorlinie en opslag niet in. Het is Rens, oh, die viert de bal onderwijs mooi te nemen. En dat betekent dus dat ze op naar IBM combineren met op haar tariering. Vier moeten draaien voor en nog eens zien wat het perken. Had hij nog wat een antwoord willen te vinden, in dit geval Jeline en vrouwtje Sjen, als zij weer dichterbij konden gezellen. Het is Rens die stuurt de bal voorin. Hoe die bal hier valt, kreeg hoe de voorin ze in. Prachtig opslagwerk van Rens Bos. En dat betekent dus dat zij de eerste twee punten, ik al waarom het graag hangt. Ja, dat kan ze maar in één keer terugdrukken, zo'n per toer. Vier om het draaien voor en nou, de schien het waar. En hij staat nog blij om een Rens om doorslag te verzwaren. Zij heeft dus op dit moment de beste papieren hebben in hand hier in Massum. Natuurlijk misschien wel ophouden naar die krans hier bij de Famkes B. Het is Rens, neemt natuurlijk even haar tijd. Te perken is dit, ik alweer klaar. Komt de bal van Rens op naai. Ja, achterin bij vrouwtje Westkeest. Die rekert hem net lekker. En dan hebben we toch net al te dikke kisten in het tussenspel. Dat betekent weer even die van opslag. Dus dan gaat de formatie van vrouwtje gaat richting doorslag. En dat is voor hun alle hens aan dek om ja, te proberen in die finale te blowen. 400 draaien achter en skinnen 2 achter. Ja, en 2 kisten net al te groot. De eerste die is, zat ik al zo tussen de opslaglinie en de voorlinie in. Want bij de Franken sluit geen middellinie in dit geval. Je wordt hier in Massum. En dat maakt het eigenlijk. Ik net zo heel vol uit in dit geval. En door Keert hier is een meter of jouw liedster. Dus ja, mogelijk hier natuurlijk ik van het perk. Rens Bos en Dana Maret Koopmans. En wat er nou gebeurt, komt de bal naar het perk daar. Ja, die bal die bedaart voor het perk. Een heel lang voor het perk. Ja, dat is geen goed werk van Trinken. Hij brekt haar wat bij de vingers onthou. En dan bedaart die bal voor het perk. En dan is het ja, misschien een fjouwe voor de informatie van Anna Cinema, Daan Marit, Koopmans en Rens Bos. En ze hebben 400 rijen voorsprong. En dus het is al hens aan dek voor de formatie van vrouwtje Westgeest. En vrouwtje Marcel de bal aars richting het perkstuur. En die keers, wat ik zei, een meter of zo uit de voorlinie. Maar net een al te dikke keers. Dus ik ben bereid, wordt vrouwtje uit de heugel. Hoe het over is. Hier, Sjen, wat ze maar komt. Brengt de bal. Oh, die bal is op een centimeter of 30 vaar het perk. En tot die voorslag van vrouwtje. Giet het nog in één keer hut en is het ja, wedstrijdpunt van de formatie van Anna Cinema, Dana Marit Koopmans, Rens Bos, Sjen, vrouwtje Westgeest, Trinke Nijman en Jeline Bos. 400 draaien is nou en Sjen Soosje. En dan is het op najaars een vrouwtje Westgeest die dus de opslag verzwaren moet. Zij het de vermeste opslag in handen en stiet ik achterin binnen de formatie die zij Jort het. Dus Sjen, wat vrouwtje nou was om haar bedoel in ieder geval nog in de street te houden. We zullen het oude actie maken. Vrouwtje neemt natuurlijk even hard die komt mooi haar rond in. Brengt de bal nou naar het perk daar en brengt hem ja. De bal die knikt boeten. Door die boetenslag van de vrouwtje Westgeest. Geert dus de eerste prijs. Die wordt naar Anna Cinema. Daarna maar het Koopmans Rens Bos. De tweede prijs is van vrouwtje Westgeest. Trinke Nijman Jeline Bos. En de derde prijs die geert naar Mitte Boersma. Berber Boersma en Asja Mahmoud.
0: Dankjewel Henk. En bedankt ik voor het verslag van Joert bij die dameswest. Bij de Famkesmatch.
1: Famkes, ja.
2: Ja, graag dingen, heren. Ja. En dan wens ik je nog een heel soort succes met het restant van de uitzending.
1: Ja, dat doen we.
0: Komt in orde. Komt in orde,
1: dat heb jij, denk ik. Mooi.
2: Helemaal goed. Dankjewel voor je in ieder geval, heren.
1: Oké. Okay.
0: Ja, Henk, bedankt en tot de volgende keer. Dit is een plaatsie. Frankie Goes to Hollywood. Relax.

0: Frankie Goes to Hollywood, relax.
1: Ja, wij nemen een balzet. Lammert, praat dus even bij.
2: Ja, nou, we zitten naar de leeftijd van de tweede omhoog gezien. Nee, maar juist, maar goed, kom ik direct op waarom. Eerst even op die andere partij van tweede omhoog, de uitslag nog niet gewist. Dat is het waardepartuur van Mellersfried, Rick Middelsma en Christus Steenstra. Tweede partuur van Martin Bergsma, Hessel Postma en Martin Leijenaar. Ja, die vertelde dat het 403 werd voor het partij van Menno van Swieten. Nou, het eerste erop, dat ging weer naar het partij van Menno van Swieten. Want zij pakten dat op 6-2 toen Steenstra voor de kaart keerde. Het eerste erop, Bill, ik kwam een 6-3 aan de telegraaf. En ja, dan kwam er een kaart. En, ja, en toen werd Maarten Leijenaar die keer de bal voor de kaart in de worden. Dus 4-3. Ja, 4-3. En ja, ik lees de eerste van mijn telegraaf aan 5-4 stond het. En dat lees ik een kruisbal voor dat ging met 7-9 snel te duur van de eerste Steenstra. Eerste Steenstra, Menno van Swieten en Rick Middelsma dus naar de halve finale en dan moeten ze aantreden tegen de partuur van Rappers Zagemans en Nederland en Jurrit Ozinga. En dan hebben we de partij op de tweede omloop en dat is dan van Peter van Tien, van Swieten, Thomas van Swieten, Kerry Jaggi Hintra. Kijk uit, de jongens zit maar Gabriel van Popta en Hendrik Koosja. Momenteel is het lijst om de partij. Zij hebben 3-1 voorsprong aan de telegraaf. En daar hangt nog ook een 7-9 aan de telegraaf. Neem die even door de bal met van Johan Sipma. En die komt voor in bij Thomas Bosun. Die zei de bal is. En Gabriel van Popta, retour, perk. En dan komt er dus een 4-1 voorsprong. Dus het heeft alles erin van dat. Het partij van Johan zit maar straks via een staand nummer ook de finale bereiken. Ja, en dan moeten we nog wachten. Niet uit tegenstander wordt. En, wat is dat toch?
3: Dat is niet de hele kaart.
2: Oh, dat is niet ook een kaart die de hele wijze. Maar ik weet niet aan wie, maar... Oh, Thomas van Zutten. Nou, dat kennen we niet zoveel kelen, denk ik, maar... Want zo vaak zal hij niet meer optreden, maar in elk geval even een wetenswaardigheidje. Oké, straks komt met het vervolg van deze lijst partij van de tweede omhoog en met het begin van de halve finale.
0: Dankjewel Lambert, we komen inderdaad weer bij die waarom. Ik wil eens geen plaatsje draaien. Diana Ross, Reflections.

0: Daar zien Diana Ross en de Supremes. En daarmee ben we onkom op het einde van ik het tredde oeren van de Siltermiddag. Geven we nog, hebben nog vierde oeren natuurlijk te gaan.
1: Ja.
0: En dan komen we zo meteen op naar de reclamebordskipjes. Tot zo meteen.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Waar Link en Co. Gianna Cinico.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Ondanks de recente militaire spanningen zetten Irak en de Verenigde Staten een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse premier Ali El-Zaidi reist morgen naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt het door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. En na de tropische warmte van vandaag blijft het ook de komende week zomers heet. Op meerdere dagen kan het landelijk tropisch worden met temperaturen van 30 graden of meer. Vanaf vrijdag wordt de lucht instabieler en kunnen regen- en onweersbuien ontstaan. Daarna bereikt koelere lucht ons land, waarmee een einde lijkt te komen aan de warmste periode van deze zomer tot nu toe. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt een noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
8: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.
10: Omroep Zeeland.
0: Goedemiddag en welkom weer bij de Siltermiddag op deze 12 juli. Tien nog steeds nog aangehouden natuurlijk. We beginnen op het vierde oeren.
11: Van ja, en in het vierde oeren hebben we natuurlijk uiteraard Lammert Leeuwen over de hele finale aasen hoop ik. En
0: ja, in de hoofdklasse, ja.
11: Hele hoofdklasse. En we hebben Letnijs natuurlijk, Freek Broekstra.
0: Ja, deze is meteen eventjes naar de stream.
11: En we proberen hier nog contact te krijgen met een van de drum en show van vader DSG Waardhoeken. Die ben juist er in Kerkrade West. Dus we hebben hier wat er gebeurd is, Steven.
0: Ja.
11: En uiteraard, hersto muziek.
0: Wie fysiekje van Soep Meer? Die wil graag een plaatsje hebben. En, je komt hier om van Three Doors Down, Kryptonite.

0: dat is Three Doors Down. Mooi Kryptonite zanger is laatst overleden, hè? Van Three Doors Down. Kom eens even met op zijn namen. Brad Arnold.
1: Brad Arnold.
0: Februari, dat hij overleden aan kanker.
1: Oké.
0: Dus. Net oud, zo'n 40 jaar. Is longkanker.
1: Ja, dat ken. We waren net uit, het.
0: Nee, helaas net. Wat we nog wel hebben, is wat Lab Nice.
1: Ja.
0: Van Freek Broekstra. En die maakt voor ons altijd een verslagje daarvan. En ik heb een mooie even lust.
2: Eerste vierlepperen, hier ben ik weer. Mooi het verslag van wat er afgelopen week al je bad is. In de vierlepwereld. Ja, vorige week hadden wij de twaalfkamping wezen. En ja, die hebben me overtuiging hebben ze die won. En ja, dat was ik nog een beetje na vierter de meeste leppers. En dat was even heel gezellig. Maar, afgelopen week mochten we weer naar Griepsterk daar. Ja, en wat speelde er al, ja? Blessure, krijg je een schoonsrecord, 14 dagen net meer leppen. Ja, dat is al wat er baarde deze weken. Ja, en bij de senioren, het wie Germ Terpstra zelf werd die de klok sloeg. En een dikke 20 meter mooi de finale gong. Alleen maar als je laatste sprong in de voorrondes. Ja, gong in zijn heeg zetten en kwam helemaal bovenin. Gong wel heel erg scheef. Ja, en hij kwam maar verkeerd down in het Zoonberg. Ja, en dat liep eerst net goed. En hij ging wakker lijst als je enkel. En hij moest hem aanmelden. Dus ja, dat weer de blessure van Germ. En Germ zei, hij zei, ja, ik ben er zo weer bij. Maar het valt toch wel een beetje ongeluk. Maar goed, ja, dat bieden we kozen van de oren. En het wie Michiel Zielstra. Ja, en die profiteerde optimaal van. Hij lepte naar een 21 meter en 6 centimeter. En ja, en dat wie krijgt net een schoonsrecord. Het schoonsrecord in Griepskerk staat op 21 meter 16 op de naam van Oone Galema. En dat is sprong in 2014. Dus ja, het staat ik al even. Dus, Michiel zei, ik ben niet in vorm, dus ik zal het in wezen met proberen. Ja, dus dat wacht je even al. Ja, en bij die bij de jongens, daar wie het team al. Daar wie het Hedek Alema, die derde prijs won en mooi 8 meter zondag. En ja, dat wie een prachtig mooie sprong. En hij slept ook hartstikke goed en zit er ook elke keer bij. Dus ja, we gaan verder op naar de TFK daar. En hij zal denk ik wel niet meer van de kans hebben wijzen. Bij de junioren, ja, daar wie het Brent Mons, maar die is eerst de finale ingang. Ja, maar die dekselde Timo van der Knaap. Zie het net in de finale. En dat kwam omdat Sietse Leffers hem aanmeldde hier. Dus ja, hij mocht wel mooi gaan. En hij deed het voor het goed. Hij lept een heel eind over de hoogstand van Brent Monsma heen. En kwam op 18 meter 86 uit. Ja, en wat hij mooi eerste. Beetje geluk mag je soms hebben, maar dat hier niet. Maar hij is op het moment ik klaar in vorm. Maar de Famkes, ja, daar weer het hiekevogel van mijn naam. Die lepte daar in haar eerste sprong een 30 meter 73. En daar kwam er niet meer om. Alleen het heel jammer, in de tweede sprong, in de voorronde, ja, kwam hij net helemaal goed uit. En die melde had ik al voor de finale. Maar het maakt een eerder uit, ze wie wil de kampioen, maar die tredje in Trajan Santon. Ja, en in Griepsjerk, Femke Rispers woonde daar op haar thuisbaden. Ja, maar 16 meter 18, een prachtige mooie afstand. Ja, en daar wie neer van de seizoen. En Juster heen waar de waardhoekenlepperij in Weensum. Ja, en ja, daar waren, maar eerlijk gezegd, daar waren goed lept en expandend lept. Dus er winnen een soort mensen op de schoons. En ja, dan willen die leppers vaak ik wel wat chill hitten. Het wie bij de Famkes, Nina van Vliet, die een geweldige sprong hier van 14 meter zo'n 90. Ja, en ja, daar kon de oren net aan tippen. Janne Galema kwam nog 13 meter 64. En Elze Kleinvelderman, 13 meter 29. Ja, en bij de Frauli. Bij de Frauli, daar werd het wel heel erg spannend. Want de trui die naar de finale te gaan, daar zit geen 20 centimeter verschil in. Dus ja, die zit heel dicht bij elkaar. Het was Sigrid Bokma, die wil als eerste de finale in gaan. En Sanne Bouwstra en Hanneke Wester. Maar het was Hanneke Wester die in de finale een geweldige mooie sprong liet zien. Dik goede 16 meter, 16,52. Ja, dat was een seizoensrecord. Maar die 16,52. Wie ze wel kampioenen. Maar ze wie net de eerste die 16 meter sprong. Nee, het was Sanne Bouwstra. Die ik op 16 meter 38 uitkwam. En dat betekende van Sanne Bouwstra het tweede plakje. Maar ik een persoonlijk record. Dus ja, daar weer. Maar de vrouwen wordt op het moment heel goed lept. Bij de jongens, bij de jongens is het Reiner Haastra die als eerste de finale ingang. Mooi 8 meter jokken en zondag. Dat is een beste afstand. Maar goed, dan komt die Dekselse Jorrit Bouwstra uit Reduzenberg. En ik weet net hoe dat het is. Hij heeft er patent op. Maar hij springt elke keer weer een paar centimeter verder. Ja, en dat is er nou dus, hè. 5 centimeter verder. En 18,84. En waard een mooi dijkampioen van de waterklepperij. Nu in de jongeren. Ja, lepte Timo. Een geweldige wedstrijd. En ja, ik zag het al. Timo die is aardig op dreef. En Aukjan Jildeda. Ja, die kon correct in de voorrondes naar 2 centimeter verder springen. Maar in de finale liet er wel even zien dat Aukjan even beter sprong nu wordt dan dat Timo. En hij kwam op 9 meter 54 uit. Ja, dan kom ik bij de senioren nu. De senioren. Germ wie er net. Nee, dat hiek ik al zo in. Germ hier is er geblesseerd. En daar profiteerden oren van. En dat wie vooral Miguel Zielstra. Die is hier mee zo. Hij zei, ik en ik wat komen ze komen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, hij kan 13 naar buurt. 21 meter, 41. Hij kon daar wel mooi de wedstrijd. Maar pakte net het sconcercore. Krijgt ze zijn grip, ja. Krijgt eronder. En dit sconcercore is nog van Nat Brandsma, maar 21 meter 68. En dat is in 2000 yoghurtje sprong. En ja, dus moorden we. Hij heeft nog een kans. Aasten op het FK om daar weer te gaan. Ja, hij is nog zo jong. Hij zegt vast nog wel vaker een kans krijgen. Volgende week gaan we naar Burgum. En in Burgum hebben we het Kenningslepen. En het Kenningslepen is een speciale wedstrijd. En daar vertel ik volgende week alles over.
1: Mooi Freek, dat wie Freek Boekstra. Over het Lepnijs.
0: Ja, inderdaad, niet Burgert.
1: Burgum. Burgert, nee, daar heb je een score.
0: Nee, een stuk vis er iets voor een score. Slikt op, Cor.
1: Ja, een beetje voor, hè.
0: Ik denk dat er nog in een plaatsillustering gingen.
1: Ja, dan was er ook Koen op steen. Ik heb gekregen. Nou, toen ik vader ook hierheen ging naar. Hoe heet het je? Concerten zie je nog even zien.
0: Oh ja. In Zeeland, hè? Van Bluff.
1: Ja, en daar heb je de Koen natuurlijk bij.
0: Dus, uiteraard.
1: Vandaar.

0: Raccoon, wie dat? Mooi, ja. No Mercy.
1: Favoriet van uw verslaghouder, Jan Bakker, hè?
0: Ja, zeker.
1: Wij gaan even naar Balzeta. Hoefje bissen.
0: Lammert.
2: Nou, de hele tweede omloop is nou al open. En je bent een uitslag van mij verstoord. Waar ik de partij om een premie of niks. En ja, het is voor de partij van Peter van Zuiden, Thomas van Zuiden en Kevin Jordi. Is het niks worden? Want zij verloren met 5-2, 6-2 van Johan Schipma, Gabriel van Pogta en Hendrik Koetsra. Dat houdt dus in dat de lijst van de partij van Johan Schipma. Zij gaan vier en staan nummer naar de finale. En ja, die deren de tegenstander op. Er is er niks van te zeggen, want ook de halve finale is uit de TNZ. En daar is het partij van Menno van Strieten, Rick Menesma en Christa Steenstra, zij kaatsen tegen partij 2, Redmer Zageman, René de Haan en Jurrit Ozinga. Dit is intussen een eerste verkaatst en dat eerst is dan naar de partij van Menno van Strieten. Ja, je moet nog even afwachten hoe lang het duurt, maar in elk geval dat Sabine aan de gang. Even terugkomen tot de gele kaart van Thomas van Zuiden. Daar waren we een discussie bij de kweerpaal op de bouw, maar boven op kweerlaar. En ja, Thomas van Zuiden was niet helemaal eens met scheidsrechter Henk van de Zee. Ziens, ja, en die voelde zich de uitvraag om een gele kaart te trekken. Nou, dan weet ik niet dat precies wel de consequenties voor een gele kaart binnen, maar volgens mij ben ik niet zo heel duur. In elk geval, de kaart is hier nog steeds in. Ja, we zijn nu aanbeland in de halve finale en dan neem ik even deze opslag van Sarah Mansmet. Want hij brengt allemaal een aantal partij en het is, dat partij heeft nou over 6 niks voorgebrand trouwens bij de Telegraaf. En dan even zien we er weer, oh, dan komt er een kaart te leggen en die wordt even aanmerkt door Henk van de Zee. Dan komt het blokje lopen aan, maar goed, hoe dat al loopt, in ieder geval hoor je hem in de volgende bijdrage.
0: Dankjewel Lammert, jij hebt zo meteen weer van mij. Draai wij nou de dijk, mooi, mag het licht uit.

0: Ja, Vetse Small weer dat turnaround.
1: Ja, wij hebben nu aan de telefoon Pieter Steehouwer. Die het juist er. Of goedemiddag trouwens.
2: Goedemiddag, hoi.
1: Ik kan zo even beter via jou doen. Jullie zijn gisteren in Kerkrade geweest bij het World Music Contest. Met de drum en showfanfare DSG. Was het alleen de drum of was de showfanfare er ook bij?
2: Beide.
1: Beide is het.
2: En showfanfare. Oh. Nog sterker, ik ben pas net terug, dat hoor je ook aan mijn stem.
1: Ja.
2: Dat is een beetje heet. Dus ik kwam echt, toen je me net belde, kwam ik net de bus uitstappen.
1: Oh, dat is perfect.
2: Dus ja, nee, dat klopt.
1: Maar het World Music Contest, dus het, is, het gaat om prijzen.
2: Ja, zeker. Het WMC, of Wereld Muziek Concours, is één keer in de 4 jaar. En dat is een prestigieus concours waar echt wel de topkorpsen aan meedoen in Nederland. Nou ja, wij zijn DSG, of door samenwerking groot. We zijn een muziekvereniging wat 3 jaar geleden is opgericht in de gemeente Waadhoeken.
1: Ja.
2: Ja, dus door drie verschillende, Seksbieren en Mulletra en Benalden. Ondertussen hebben we heel veel leden vanuit de gemeente die bij ons zitten nu. En we hebben gisteren meegedaan aan de Marsparade wedstrijd. Klopt.
1: En nou, en dan train je daarvoor, neem ik aan. Wat zei je?
2: Ja, nou ja, ik zei dat is spannend, want wij hebben ongelooflijk goed gescoord. Wij hebben

0: 92,3 punten hebben wij gescoord in onze divisie.
1: Ja.
0: En dat is ongelooflijk hoog. Dus okay. We gaan uit van 100 punten is 100% en 92%. Oh, ja. Nou, dat komt aardig goed in de buurt.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus dat was een eerste prijs bijna, of noem je dat niet zo?
0: Een eerste prijs met lof.
1: Eerste prijs met lof, oké. Okay.
0: En dat is vrij uniek voor een debutant in de muziekwereld. Ja.
1: Oh, dat is perfect. Maar jullie, ik weet dat de Shovervaren heel veel traint. En jullie dus, ja. Want die hebben we wel in de uitzending gehad.
0: Ja, inderdaad.
1: Nu, dit was natuurlijk ook een zware training, denk ik.
0: Nou, zeg het wel. We zijn hier als vereniging, zijn we hier al nou, dit jaar, anderhalf jaar al mee bezig.
1: Ja.
0: Dus met het voorbereiden van wat ga je doen, en hoe ga je dat doen, en wat voor muziek ga je instuderen. Dus we hebben daar ook een heel uitgebreid instructieteam voor, die echt de muziek heeft uitgezocht. En ook de pasjes erbij, hè. Het is een soort van mars, maar ook met show, dat noemen ze dus ook echt een marsparade.
1: Ja.
0: Dus het is de plichte onderdelen wat je moet laten zien, maar ook vrije elementen.
1: Het
0: is heel lastig uit te leggen zo via de telefoon, maar ik hoop dat het
1: we hebben dat wel eens gezien, hè, met een optocht, ja, of zo, dat zo'n vervaren voorop loopt. Dat is met een beetje show, zeg maar, hè? Het is een grote show,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, dan is dit echt een next level, hoor.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, crème de la crème.
1: Oké, crème de la crème, nou perfect.
0: Ja,
1: en scheelt het dan ook dat je zo'n grote vereniging bent geworden? Van drie verenigingen, ja, naar één toe, zeg maar?
0: Absoluut, hoor. Ja, we zijn gewoon de pijlen hebben naar voren gericht. We weten precies wat we willen. We hebben jonge leden ertussen zitten,
1: ja,
0: gedreven leden, die er echt naartoe werken. En wat ik zei, we hebben gewoon echt een enthousiaste instructieteam die ons ook echt doorheen heeft geloodst. En ook met de samenvoeging van de color guards, dat zijn de dames met de vlaggen die dan meedoen. En met elkaar is dat gewoon een fantastisch mooi geheel is dat geworden.
1: Nou, de color guards zijn toen naar Amerika geweest, hè? Dus daar hebben wij
2: naar WK.
1: Ja. Dus,
0: ja, klopt, hoor.
1: Nou, Pieter, ik bedank je voor het interview. Ik rust maar even uit, hoor ik. Dat je stem weer een beetje op peil komt.
0: Ik ga eerst op zoek naar koffie.
1: Oh, naar koffie. Oh, ik denk naar cognac. Cognac, maar koffie.
0: Cognac genoeg.
1: Oké.
0: Koffie zoeken en dan ben ik zo straks.
1: Oké. Hey, wel rusten en bedankt, hè.
0: Yo, geen probleem. Fijne uitzending.
1: Dank je.

0: Ja, die de Steve Miller Band. Mooi, The Joker. Hij staat nog met voetbalschoen, Jesse, trouwens.
1: Hij
0: speelt natuurlijk echt led, maar
2: Noorwegen liep ze nog wel.
1: Ja, hebben even een schoen. Ik heb een doelpunt schoen van Engeland. En toen, wij kwamen natuurlijk uit Hewitt Park. Dus, ja. En dat wie ongeveer oud rond, toen wie de wedstrijd hartstikke oud rond. En toen wie het in en toen dachten we, misschien wat wel verlengen. Maar ja. Dat werd dus net.
0: Nou ja, dat werd haast net gebeurd, want er werd nog een goal afgekeurd, hè?
1: Dat heb ik net zien.
0: Van die centraal verdediger, ik weet niet meer hoe die heet. Maar Haaland, die maakt een overtreding.
1: Oké.
0: Okay. Ja, het is wel een overtreding en de VAR greep hem te zien. Mm-hmm. Dan ben je bij een corner.
1: Oh.
0: En hij beukt te zien direct. Het is al de Elliot Anderson, weet, volgens mij, beukt die om.
1: Oké.
0: Okay. Dan ben je van die overtreding en ik denk, ja. De VAR had je er nooit voor ingreep. Toch een beetje krom, want het is bij corners natuurlijk constant onder klutsen en groot. En zolang de scheidsrechter eigenlijk net ingriept, doen ze er nu van het zien een keer niks mooi. Heel af en toe, en het wie ik net in zit, is van het wie nou een hele hudde. Hij joeg hem een set zien. En die Anderson die voor hem, hij joeg hem wel een set zien, dus is het een overtreding. Ja, waarschijnlijk wel. Maar
1: ik heb heel weinig voetbals, jongen, maar eerlijk gezegd, want Timmy Tlet, dat wil ik wel eerlijk gezegd.
0: Ja, die team winnen natuurlijk niks. Eigenlijk vanuit no-pas. De hele finales en de finales benauwd om Jochen Oeren.
1: Ja, dat scheelt dan weer. Ik heb natuurlijk Argentinië-Egypte als jongen van de weekend. Nou, dat vond ik een aanfluiting eigenlijk, dat ze van de scheidsrechter en de VAR. Dat wie echt, sloeg nog
0: een
1: huis op.
0: Juste natuurlijk weer een dubieus moment.
1: En juste ver. En in de eerste wedstrijd, ik dubieus in dat Messi een rode kaart hem moest.
0: Is al graag.
1: Dus dan begin ik al. Dus ik weet het niet.
0: Dan moet ik wel zeggen dat, en die spits, die Embolo, het er wel een Hansje van. Die pakt graag domme kaarten.
1: Mm.
0: En toernooi ik al een paar kaarten. Ik denk, wat toch ben je nou? Dan moet hij weer ergens erin kleunen. Het helemaal het hoed. En dit natuurlijk, dat is weer een moment. Er is heel licht contact, maar het is eigenlijk wel natuurlijk dat hij moedwillig naar de groep gaat, maar er is wel contact.
1: Ja.
0: En de vaak riep normaal gesproken nooit vriend. Maar het is dus dan zo, omdat die Paredes. Die kreeg in eerste instantie een gele kaart van een overtreding.
1: Ja.
0: En omdat die bestraft werd met geel, dan Mordefas is nee, hij moet onderuit worden. Maar hij die Paredes dus net geel kreeg, maar hij die gewoon gesloten van overtreding. Dan Mordefas dan weer net. Ja. En dan hier die Embolo, ik nooit zien twee gele kaart kreeg. Dus dan ben je dan toch wel van die aparte momenten. Dat je denkt, als die scheidsrechter dan dus nou ook wel een overtreding doen hier. Dan hier die Embolo er nooit. Het is heel streng, hè. Want kijk wat ik zei, de wierwol heel licht contact.
1: Ja.
0: Ja, en om dan een gele kaart van Swabbert, dat zul je eigenlijk nooit op de VAR dan zou
1: het
0: jouw gele kaart
1: van Swabbert. Heftig wedstrijdje, Engeland-Argentinië.
0: Ja, Engeland-Argentinië.
1: Dan wil ik even eigenlijk al even zien, dat het beetje lukt.
0: Ja, dat kan wel eens kijken als Nederland-Argentinië willen voor een verre.
1: Waar is het jong net?
0: Is Frankrijk-Spanje.
1: Oh, ja.
0: Waarin iedereen eigenlijk zo'n soort van dat het,
1: Frankrijk doof vooral, hè?
0: Ja, die Spanjaarden, die kinderen echt, een heel matig elftal eigenlijk. Alleen die Rodri, die vind ik wel goed, hè? Die Rodri is wel heel goed, maar Lamine Yamal is onzichtbaar, het hele toernooi al.
1: Heb je echt van alles, maar
0: het lukt knikkerrekken, helemaal niks. Scoren niet nooit.
1: Het hoeft maar één keer, hè?
0: En je zegt het in België vaak, dat hij moet altijd naar binnen.
1: Ja.
0: Dus, maar terwijl als je Boet Nomgong weer, die misschien best wel wat meer, maar dan moet hij toch wel naar binnen en dan zit hij toch vaak zien, Chistander is hem al een stap voor. Ja, en dan wordt het moment, ik denk net dat iedereen, zult het wel een beetje als een 50-50 wedstrijd, toch kunnen eigenlijk alle kanten op. Ik denk het net, ik denk dat Spanje kan
1: gewoon zetten in Frankrijk. Wel shit. Ik wil eigenlijk toch maar even nog even stapelton het einde van uw uitzending draaien.
0: Dat vind ik een uitstekend idee. No? Is dit clear?
1: Dus ik wil even...
0: Starting over. Het is Chris Stapleton.

0: Ja, dat die Chris Stapleton mooi starting over. Maar ik nog eventjes naar bal zetten, verder hier in de hoofdklasse. Natuurlijk nog keer zullen weer. Lammert Leeuwen voor u zit. Lammert.
1: Ja, we hebben dus al één team geweest die is bekend. Dat is het partij van Johan Sip, Magabe, Jan van Pappen en Hendrik Voetstra. En ze moeten wachten op hun tegenstanders, want die binnen aan de gang. En dat is dus halve finale. Dat is het partij van Reppen Salemans, René de Haan en Jurik Ozinga. Ze gaan ze tegen mij van Sip en Rick Smoenisma en Tisse Steenstra. Momenteel hangt weer voor de partij van Tisse Steenstra en Rick Minnesma en Menno van Sip. En zie je om de twee voorsprong aan, dat had er dus alles gewoon van dat finale hier in Bolzwerk. Ook het wordt tussen de partij van Johan Sipma en de partij van Menno van Swieten. Ja, het partij van laat me zagen, maar die heeft wel op zich wel aardig tegenstand van hebben hier steeds. Het partij van de eerste steeds dat ook dan langs de eindtrekt. Nou, niet komt er nou weer een gaaf te leiden. Ondertussen, ja, het staat weer een 4-2 en niks, niks. Dus dat wordt wel te lang om dat helemaal vol te praten. Nou, dan zou ik zeggen, goeiedag verder en veel succes verder. Yep.
0: Ja, bedankt Lammert. Geef mij nog even een plaatsje draaien van de Black Eyed Peas. Let's get it started.
2: Let's get it started. In here.

0: Ja, dat is Sam Cooke, mijn One of the World. En daarmee ben ik ook het einde komen van deze uitsturing van de Siltermiddag, hoort.
1: Ja, Steven. Wij zijn pas in augustus weg, hè? Dus ja, Vreulen en dat is
0: dat
1: al van
0: wij staan. PC,
1: PC-aars, ja. Vreulen. Dus,
0: nou ja. Tot in augustus in ieder geval. Wens jullie een fijne dag en tot dan.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
3: Para Link & Co. AutoCinico.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Vertrek je de komende dagen vanaf Schiphol? Houd dan rekening met lange wachttijden bij de beveiliging. Daardoor hebben sommige reizigers al hun vlucht gemist. Wie volgens de richtlijnen niet op tijd aanwezig was, kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de extra kosten. Bewaar daarom ook je reisdocumenten en eventuele betalingsbewijzen. Irak en de Verenigde Staten zetten morgen een volgende stap in hun economische samenwerking. Iraakse leider Ali al-Zaidi reist daarvoor naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. Een moeder heeft in Duitsland het leven van haar baby gered door een kinderwagen net op tijd van het spoor te duwen. Zelf werd de 34-jarige vrouw geraakt door een passerende trein en kwam daarbij om het leven. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. En van komkommertijd lijkt deze zomer nauwelijks sprake. Nieuwsredacties van zowel online media als traditionele nieuwsorganisaties verwerken juist meer nieuws dan ooit. Volgens mediaorganisaties zorgen internationale spanningen, extreem weer en grote evenementen ervoor dat de nieuwsstroom ook tijdens de vakantieperiode onverminderd doorgaat. De tijd waarin de zomer automatisch een rustige nieuwsperiode betekende, lijkt daarmee definitief voorbij. Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Vertrek je de komende dagen vanaf Schiphol, houd dan rekening met lange wachttijden bij de beveiliging. Daardoor hebben sommige reizigers al hun vlucht gemist. Wie volgens de richtlijnen niet op tijd aanwezig was, kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de extra kosten. Bewaar daarom ook je reisdocumenten en eventuele betalingsbewijzen. Irak en de Verenigde Staten zetten morgen een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse leider, Ali al-Zaidi, reist daarvoor naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. Een moeder heeft in Duitsland het leven van haar baby gered door een kinderwagen net op tijd van het spoor te duwen. Zelf werd de 34-jarige vrouw geraakt door een passerende trein en kwam daarbij om het leven. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. En van komkommertijd lijkt deze zomer nauwelijks sprake. Nieuwsredacties van zowel online media als traditionele nieuwsorganisaties verwerken juist meer nieuws dan ooit. Volgens mediaorganisaties zorgen internationale spanningen, extreem weer en grote evenementen ervoor dat de nieuwsstroom ook tijdens de vakantieperiode onverminderd doorgaat. De tijd waarin de zomer automatisch een rustige nieuwsperiode betekende, lijkt daarmee definitief voorbij. Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, dat is iets meer dan vorig jaar. Regisseur Teun Boermans is zondag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje, de musical, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In de theaterhangar in Katwijk werd hij onderscheiden voor zijn jarenlange bijdrage aan theater, musical, film en cultureel erfgoed. De musical werd bijna 16 jaar gespeeld en kwam tot 3967 voorstellingen. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Sharaa stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en belooft later vrije verkiezingen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij. De onrust volgde op meerdere geweldsincidenten, waardoor het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun hulp tijdelijk staakten. Burgemeester Velema waarschuwt dat de situatie steeds grimmiger wordt en verwijt het COA en het ministerie onvoldoende en te laat ingrijpen.
4: Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden.
3: En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
7: para Link & Co, Geona Cinico.
2: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Uit 1972, Gilbert Sullivan en Matrimony. En welkom bij een nieuwe Brian on Air op deze zondag 12 juli. De tijd 6 minuten over 7. En wat gaan we doen tot met de klok van 9 uur? In uur 2 van dit programma hoor je in de historische top 3 de grootste hits van 14 jaar geleden, oftewel 2012, met muziek van onder andere Gustavo Lima. Ook een nieuwe kleinschrijf deze week natuurlijk weer van een regionale artiest, dus uit de Noordwest-Friesland. Dit keer, welke artiest dat is, dat hoor je ook in het tweede uur. En wat gaan we dan in het eerste uur doen? Jan verzoekjes draaien allereerst. Je kan ze doorgeven via de Facebookpagina Brian on Air Omroep Zeeland. Of doorbellen op 0518 45 1502. Verder de historische feiten en de verjaardagen. En natuurlijk ook vanavond weer een keuzepakket. En ja, de scholen die hebben allemaal vakantie. Het weer is elke dag minimaal 20 graden, oftewel zomer. En zomer, dat is ook het thema in het keuzepakket. Ja.

Kid Rock, All Summer Long en André van Duin. Want het is zomer. Dat zijn de keuzes uit het keuzepakket. Keuze 1 dus. John Travolta en Olivia Newton-John, Summer Night. En Colin van der Bos, 3 zomers lang. En dus keuze nummer 2, Kid Rock, All Summer Long. En André van Duin, Want het is zomer. Welke liedjes wil je over iets minder dan een half uurtje horen op de radio? Je kan je stem doorgeven via de Facebookpagina. Dat is Brian On Air, Omroep Zeelt. En we blijven nog even bij de liedjes met zomer of zomer in de titel. Dit is Brian Adams en The Summer of 69.

Tune Bad Habits op Omroep Zilteren voor Brian Adams, Summer of 69. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En tot die tijd muziek uit de jaren 60 van de Beatles. Dit is Penny Lane.

The Beatles en Penny Lane. En dan brengt de tijd op bijna 10 minuten voor 7:30. Tijd voor de historische feiten van vandaag. Op 12 juli 1975 opent het attractiepark Europa Park in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg haar deuren. Het is tegenwoordig met ruim 6 miljoen bezoekers per jaar het op één na drukste bezochte attractiepark van Europa. Ook wint Frankrijk in 1998 voor de eerste keer de wereldtitel tijdens het WK voetbal. Dit deden ze door in de finale Brazilië te verslaan met 0-3. De winnende doelpunten werden gemaakt door Zinedine Zidane en Emmanuel Petit. Een dag eerder verloor Oranje de troostfinale tegen Kroatië met 1-2. En tenslotte verbetert Sivan Hassan in 2019 het wereldrecord op de Engelse mijl. Ze liep deze wedstrijd over 1609 meter in een tijd van 4 minuten, 12 seconden en 33 honderdste. Verder is het de 40ste verjaardag van radio- en televisiepresentatrice Marieke Elsinga. Op de radio is ze bekend van de ochtendshow van Q Music, die ze samen presenteert met Mattie Valk. Ook presenteerde ze tussen 2017 en 2022 RTL Boulevard. Later dit jaar keert ze terug bij dit programma. En voormalig politica Ingrid van Engelshoven, die wordt vandaag 60 jaar. Namens haar partij D66 was ze in dezelfde periode, dus 2017 tot 2022, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als laatste hebben we ook nog een muzikale jarige en dat is zanger en muzikant Stef Bos. Hij scoorde in de jaren 90 twee hits met Papa en Breek de Stilte. Het nummer Wat een Wonder van het album Is Dit Nu Later werd geen hit. Maar je hoort plaat wel op de 65ste verjaardag van Stef Bos.

Shepherd en Geronimo en Stef Bos daarvoor, wat een wonder. En dat hoorde je op zijn 65ste verjaardag. Verder met muziek op verzoek, aangevraagd door Karin. Ze vraagt aan van muziek van Erasmo Carlos, Jaca Mechanica. En die plaat doorhoor je tot het regionale nieuws in het kort.

0: lekkerste zomerse muziek van Erasmo Carlos, aangevraagd door Karin. Zometeen meer zomerse muziek, maar eerst het regionale nieuws in het kort. Het is bijna 8:02. De brandweer van Harlingen, Vranekermenaam, Boswart en Witmarsum kwamen vrijdagavond in actie. De brand was bij de afvaloven in Harlingen. Een groot aantal brandweermannen moest daar een hoop afval blussen. De brandweer schaalde al snel op naar een zeer grote brand. Vanwege de warmte kwamen er extra korpsen om de manschappen af te lossen. De brand ontstond in een grote bak bij het rek waarbij het afval wordt verzameld. En ook 40 kunstenaars die hadden het druk afgelopen weekend. Want ze hadden de slikwerker atelierroute dit weekend. Dit rondom het beeld. De route werd georganiseerd door de Ademplaats in Oudeziel. En stelt de creativiteit die in de regio te vinden is ten toon. Meer daarover vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. Net zoals al het andere nieuws uit Noordwest-Friesland.
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep
0: Zeeland. En dan gaan we verder met het keuzepakket. Met deze week zomerse muziek. Oh, zomerse muziek, pardon. We hadden voor je John Travolta en Olivia Newton-John, Summer Nights en Connie van der Bos. Met 3 zomers lang als optie nummer 1. En als optie nummer 2 Kid Rock, All Summer Long en André van Duin. Want het is zomer. En dan gaan we stemmen tellen. De eerste stem die komt traditiegetrouw eigenlijk heel vaak van Chris. Chris die gaat voor nummer 2. Anka voor 1. Anneke voor 1. Berber voor 2. Sjoerd voor 2. Nienke voor 2. En Riekes voor 2. En dan komen we dus uit op 2 stemmen voor keuze nummer 1. En maar liefst 5 voor keuze nummer 2. Dus zometeen André van Duin en eerst Kid Rock.

André van Deun, want het is zomer. En daarvoor Kid Rock, All Summer Long, de winnende liedjes van het keuzepakket van deze week. Bedankt voor het stemmen, Chris, Anka, Anneke, Berber, Sjoerd, Nienke en Riekes. Volgende week weer een nieuwe editie. En even opgelet voor de mensen die vrijgezel zijn onder ons, of misschien ook wel mensen met een relatie. Want lessen in de liefde, die kunnen nooit verkeerd zijn. Zometeen komen ze voorbij op de radio, maar eerst nieuwe muziek van Kygo, Max en Zinoi. Hun brengen hun nieuwe liedje Take Me Back bij jou op de radio.

Level 42 op Omroep Zilt en Lessons in Love. En daarvoor hoorde je nieuwe muziek van Kygo en Max Minoy. Zometeen gaan we een verzoekje draaien en een verzoekje voor Boukje. Maar eerst even een vooruitblik op de historische top 3 van volgend uur. Daarin gaan we deze week terug naar week 27 van 2012. Op plek 21 in die lijst stond deze plaat. De Babysitter Circus, Everything's Gonna Be Alright.

Even een rustmomentje in de show met Johnny Pearson, Sleeping Shores. En die plaat werd aangevraagd door Boukje. En dat brengt ons aan het einde van het eerste uur van Brian On Air. Volgend uur, dan zijn we er natuurlijk weer met onder andere dus de historische top 3 van 2012. Ook jouw verzoekjes, die zijn nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. En wat gaan we dan nog meer doen? Natuurlijk hebben we in het volgende uur ook een nieuwe kleinschrijf. En dat van een artiest uit de Waadhoeken. Wie dat is, dat hoor je zometeen na het nieuws van 8 uur. En we beginnen met een liedje dat gaat over geld. Ja, alles draait om geld. Dat leer je gewoon als je ouder wordt. Dan is geld toch hard nodig. En dat was ook een onderwerp van een Zweedse zangeres eind jaren 90. Dat liedje waar ik het over heb, die hoor je zometeen als eerst in het volgende uur. Tot zometeen.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Cairo opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt-het-vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Doremea, All About The Money uit 1998, kwam tot een plek nummer 8. Later in 2000 scoorde ze ook nog een hit samen met Ricky Martin. Dat was Private Emotion, maar die deed het een stuk minder goed. En welkom bij 2 uur van Brian On Air op deze zondag 12 juli. Wat gaan we nog doen tot en met de klok van 9 uur? Straks in de historische top 3 de grootste hits van 14 jaar geleden. Met onder andere muziek van Randy Mantle en Johnny Newman. Dat straks. Ook om 8:30 weer het regionale nieuws in het kort. En ook jouw verzoekjes die zijn natuurlijk weer van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. En ook vanavond weer een nieuw keuzepakket. Omroep Zeeland. En die komt deze week van de vrolijke zanger Tjeerd Atma. Afgelopen donderdag verscheen zijn nieuwe single Let's Play. Samen met zijn muziekmaat Robert Keizer maakte hij dit nummer. Zo'n 20 jaar geleden speelde Robert een gitaarloopje waarvan Tjeerd gelijk iets had van dat zou wel eens in een liedje gebruikt kunnen worden. Het duurde nog 20 jaar, maar het resultaat hiervan hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio.

Je hoorde op Omroep Zeeland, Oom Paul, My Favorite Waste of Time. En daarvoor de nieuwe kleinschrijf van Tjeerd Abma, Let's Play. En die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Verder met een muzikale jarige. Ik heb het over de Britse zanger Garrett Gates. Hij werd bekend in 2002 toen hij tweede werd in het eerste seizoen van het Britse programma Pop Idol. Het Britse Idols. Hij deed dat met het liedje One of Us. En die plaat, die hoor je nu bij ons op Zeeland.

Wendy en Lisa met Waterfall, aangevraagd door Riekes. Zometeen ook weer een verzoekje, dan eentje van Stuart. Maar eerst nieuwe muziek op de radio van de Zwolse popgroep Hygo. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht en het heet Niet als vroeger. Dus even een terugblik in de tijd.

0: Ze scoorde 4 hits in Nederland, Hansen, maar dit was wel de grootste, Bob. En die plaat werd aangevraagd door Sjoerd. En dan begint de tijd op 1 minuut over 8:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. Afgelopen vrijdagavond was er een grote brand bij de afvalverbrandingsoven in Harlingen. Een groot aantal brandweermannen moest daar de hoop afval wat in een grote betonnen bak was ontstaan blussen. Het ging om de korpsen van Harlingen, Vraneker, Menaam, Bolsward en Wit-Marsum. In het stadhuis in Vraneker wordt de komende maanden opgeknapt en daarom staat het nu in de stijgers. Volgens de gemeente wordt de buitenkant van het iconische pand in Vraneker geschilderd en worden de ramen vervangen. In juli, augustus en september wordt het gebouw daarom ingepakt. Om de stijgers kunnen komen doek te hangen zodat het er wat mooier uitziet. Maar dat zorgt er wel voor dat er minder daglicht is in het in de trouwzaal van het gebouw. De bruidsparen die in deze periode trouwen moeten daar wel rekening mee houden. Aldus de gemeente Vaathoeken. Meer nieuws vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. En dan wel het nieuws uit Noordwest-Friesland. Gaan we verder met de historische top 3 van 14 jaar geleden. Toen op nummer 1 Gustavo Lima, Ballada. Op nummer 2 Redimental en John Newman, Feel the Love. En we beginnen met Takka Bro en Takata.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Dat waren de grootste hits van precies 14 jaar geleden. Op nummer 1 Gustavo Lima, Ballada. Op nummer 2 Reddy Mantle en John Newman, Feel the Love. En we begonnen met Taka Bro en Takata. En dan nu verder met een muzikale jarige. De Jamaicaanse Britse zangeres Liz Mitchell. Die wordt vandaag 74 jaar. En zij kennen we als de leadzangeres van Boney M. Van Boney M hoor je Ray Ray, It's a Holly Holiday.

De drieërs in kamers van mijn hart, hoor je hier op Omroep Zeeland. En ja, die zijn er heel veel. Ik heb, net zoals velen onder ons, heel veel mensen die je dan lief hebt en die je eigenlijk een plekje gunt in je hart. En die kamers, die zijn onontbeerlijk. Je hebt er genoeg voor iedereen die om je heen is en die je lief heeft. We bedanken eigenlijk nooit de muziek die wij draaien op de radio. Ik zoek het wel altijd wekelijks voor je uit. En ik hoop dat het een beetje bevalt aan de andere kant van de radio. Maar eigenlijk bedanken voor de muziek doen we niet. Dat doet ABBA zometeen wel voor ons. Thank you for the music zometeen. En eerst muziek op verzoek van Bouke. Van Boukje moet ik zeggen. Ze vraagt aan Grace Jones, Pull Up to the Bumper. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week zondag om 7 uur bij alweer een nieuwe editie van Brian On Air. Fijne avond nog.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14e Juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hittegolf en droogte zorgen voor extra zorgen. SOS Dolfijn heeft 3 herstelde bruinvissen met de namen Roelof, Jantje en Coco teruggebracht naar zee. De dieren waren eerder dit jaar verzwakt aangespoeld en hadden intensieve verzorging nodig. Na een medische controle in Annapallona werden ze vrijgelaten. De bruinvissen kregen een chip zodat ze bij een nieuwe stranding herkend kunnen worden. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Het goede nieuws is inderdaad dat er veel nieuwe muziek uit is. En die ga ik voor je draaien. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. We beginnen in de States, waar we wel vaker beginnen. Deze keer met Chris O'Leary. Blue Color heet zijn album. Chris O'Leary is een oud marine-veteraan en ex-politieagent. En daarnaast ook nog ex-muzikant van de band van Levon Helm, Barn Burners heet dat bandje van toen. Nu dus solo Chris O'Leary en zijn Blue Color. Daar ga ik Lady Luck van draaien. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Giving Me the Blues was afkomstig van Harrell Davenport. Young Harrell heet het album. Hij is 19 jaar oud en net uitgekomen op het label van Little Village. Die brengen vaak veelbelovende artiesten naar voren. Harrell Davis heeft maar liefst 10 nummers zelf geschreven. 2 covers staan er op de cd. Excuus. Ja, we gaan die Harrell Davis denk ik nog veel vaker horen. Een man die houdt van traditionele blues is J.P. Reilly. I Need a Miracle.

Met prachtig mondharmonica werk van Jason Ritchie and The Bad Kind. 13 Hours heet het nieuwe album en dat staat vol met songs over zelfreflectie. En daarvan draaide ik Tired of Trying. Ga ik volgende week nog wat van opzitten. Tenminste, als jij dat wil, laat het weten. Ed Wim Velderman. Snel door met Joe Bonamessa. We hebben er al de afgelopen weken wat aandacht aan besteed. En nu is hij officieel uit. The Spirit of Rory. Live from Cork. Ja, Rory Gallagher, wie anders. En voor wie is dat geen voorbeeld geweest als bluesgitarist? Joe Bonamessa. Dat was in ieder geval één van zijn fans, zeg maar. Rustig. En over rustig gesproken, who's that coming?

Diegene onder jullie die wel eens wat vaker luisteren naar Black and Blues zullen de stem herkend hebben. Inderdaad, het is John Primer. Hij komt nog wel eens een keer voorbij hier in de uitzending. John Primer, ja, was onlangs nog in Nederland. John Primer is behoorlijk op leeftijd, maar hij gaat de hele wereld rond en heeft nu een cd opgenomen met zijn vrienden. John Primer and Friends staat er zo mooi op de hoes. The Tribute to Teresa's Lounge. En dat slaat dan op de zaak waar vele bluesartiesten ooit begonnen zijn en dan wel in hun prille carrière eens hebben opgetreden en daarna kwam van het een het ander. Doen veel gasten mee, zoals Billy Brands, Bob Stoker, Mary Lane, Willie Buck, Carlos Johnson. En ja, goed, het lijstje is te lang om helemaal te lezen als je het niet erg vindt. Dan over naar een talent weer, John Tavius Willis. Hij is van de traditionele akoestische blues, zoals ze dat eigenlijk voor de oorlog al speelden, voor de Tweede Wereldoorlog. West Georgia Blues, het zijn album en daarvan de titeltrack.

0: Black and Blues album review.
1: Wat een geweldig album is er deze week weer uitgebracht als cd van de week. King of the World. Nederlandse band, een van de beste Nederlandse bluesbands, denk ik, vind ik. The Raw Project heet het. En het werd deze week persoonlijk overhandigd en zelfs aan huis gebracht. Heel bijzonder door... de zanger en bassist van King of the World, Ruud Weber. Verder Stef Delbare op gitaar. Govert van de Kolm op keys. En hij zingt ook. En Marlon Pichel, moet ik zeggen, denk ik, op drums. En die zingt ook nog. Geweldige band. Gaan al de hele tijd mee. Dit is volgens mij hun 9e album alweer. En ja, het ene album is toch mooier dan de ander. En dat komt omdat er eigenlijk uitstekende, continue kwaliteit is. The Raw Project van King of the World. CD van de week. Dus nog maar eens eentje van opzetten, toch? It's gonna take a lifetime.

kracht van een live CD, afkomstig van Torbjörn Riesiger en The Black Tornado. Live heb genomen het Hotel Cecil. En dat hotel dat ligt midden in het centrum van de prachtstad Kopenhagen. Ja, die Torbjörn heeft inderdaad een van de meest gewaardeerde bands bij zich van Denemarken. Overal zie je daar posters van optredens enzovoort. Goede nieuws is trouwens dat hij naar Nederland komt met zijn band. En de live CD, ja, die staat op het punt van uitkomen. Ik kan niet altijd garanderen dat je al direct toegang tot hebt. Misschien nog even 1 of 2 weken moet wachten. Want ja, ik draai het liefst altijd al het nieuwste wat er aan gaat komen. En dan kan ik jou een klein beetje bieden de kwaliteit is van heel veel artiesten en cd's. En dan maak je uiteraard zelf je keuze wat je er verder mee gaat doen. Torbjörn Riesiger en The Black Tornado live at Hotel Cecil. Snel door hier met Black & Blues met de Trevor B. Power Band, Bobby Lane.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Voor deze week zit het erop. Het is niet anders. We kunnen nog één track draaien. Ja, ik spreek me ook wel eens hoor. Wel eens te vaak. We gaan die cd nog maar eens draaien. Die net uit is van Oli Mac en High Rhythm. High Rhythm is eigenlijk een bekende, beroemde studio sessiemuzikantengroep uit Memphis. Kijk, daar had je meer. Uit Memphis, Tennessee. En Oli Mac is eigenlijk Oli McDonald's. Oli Mississippi McDonald's wordt hij ook wel genoemd. Heeft een eigen radioprogramma en is DJ. En daarnaast treedt hij op met veel akoestisch werk. Prima song om mee af te sluiten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Fijn dat je was. Geniet nog even van alles wat de radio nog meer te bieden heeft. En ik wens je een heel fijne dag. Dag!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaargewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hittegolf en droogte zorgen voor extra zorgen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: staat. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een watertekort in Nederland komt dichterbij. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De commissie zegt dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat kan nu snel een feit worden. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait. Volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. FIFA-baas Infantino verdedigt de hoge ticketprijzen op het WK voetbal. In een interview met de Zwitserse televisie wijst hij erop dat vrijwel alle stadions vol zitten en dat kaartjes legaal voor veel geld worden doorverkocht. Infantino zei ook dat de FIFA overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken. In de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer aan te passen om de hitte te vermijden. Wielervakbond CPA pleit voor vroegere starttijden. En de leider in de Tour de France, Tadej Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. De toeretappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege de hitte. Er gold code rood in dat deel van Frankrijk. De heuvelachtige etappe naar Ussel werd gewonnen door Mathieu van der Poel. Het weer. Vanuit het noorden trekt bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden begint de dag met wat bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Kom naar de tentoonstelling Pony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
11: Geluidsoverlast,
1: Leon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Leon Rolluiken.
10: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met... e-boekhouden.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Kees Grimbergen.
2: Harry Jekkers trad vanmiddag voor de allerlaatste keer op in de Koninklijke Schouwburg Den Haag. Voor oogluisteraars die Harry op het podium gaan missen, heb ik een tip. Vrijdagavond leerde ik op Noordsea Jazz een Amerikaanse artiest kennen. Jon Batiste uit New Orleans. In een koor van 10.000 toeschouwers in de Naalzaal zong ik mee met Batiste's slaapliedje Butterfly. Een bijna magische ervaring. De schoonheid, de troost en de liefde waar we zo naar hunkeren. Je kunt het vinden bij artiesten als Jon Batiste en Harry Jekkers. Ja, welkom bij het oog van deze zondag. Gisteren overleed een vertrouweling van Donald Trump, Lindsey Graham. Victor Pak van EW Magazine duidt de gevolgen van zijn dood. Bij AZC Ter Apel zijn vrijwilligers van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertrokken. Het wordt er te onveilig. Frank van Zessen van de hulporganisatie Migrate is nog wel actief. Hoe houdt hij dit vol? Hikki Jippes, zij vertelt bij ons over de nieuwste oneenigheden tussen de Britse koning Charles, zijn zoon Harry en zijn zus Anne. Anne, moet ik natuurlijk zeggen. En morgen staat Ilana Glazer, een Amerikaanse comedian, in de Meervaart in Amsterdam. Jelle Brumsen, die schrijft voor NRC over cabaret, die vertelt ons en u, oogluisteraar, waarom steeds meer Amerikaanse comedians in Europa en in Nederland optreden. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 12 juli.
3: We bombed the hell out of him last night.
2: President Trump maakte duidelijk dat Amerika opnieuw bommen heeft gegooid op Iran. En zodra dat gebeurt, is de vraag:
4: is the Strait of Hormuz open or closed?
2: Al wekenlang heeft niemand een duidelijk antwoord.
5: The Strait of Hormuz is open.
6: The Strait of Hormuz closed.
7: It's open.
8: Closed again.
9: Is open.
10: Is closed.
11: Open or closed.
2: Dit doet toch een beetje denken aan het kinderliedje De Wielen van de Bus.
12: Open en dicht, open en dicht, open en dicht.
2: Iran zegt vandaag dat de Straat van Hormuz weer dicht is. En wat zegt Trump?
13: Which is it, Mr. President?
14: It's
13: and how
14: open.
13: Are you?
14: It's open.
2: En dan de Tour de France. Opnieuw won een Nederlander een etappe.
15: Hak door, trek door, beuk door, rach door, sprint door, Mathieu van der Poel.
2: Nog naheigend moest Van der Poel in de hitte direct de pers te woord staan.
16: And clearly you adapted to the heat.
2: Sorry. Even later maakte Van der Poel duidelijk waar hij deze winst aan te danken heeft.
17: Ja, zoals altijd, goede benen. Zonder goede benen ben je niks in de Tour en die had ik gewoon niet de eerste dagen.
2: Verder met iets heel anders. Het jaarlijkse multiculturele Kwaku Festival in Amsterdam Zuidoost. Het is weer begonnen.
18: Het heeft te maken met onze roots. Dus dan zie je al je eigen mensen hier.
2: Wat maakt het festival ook populair?
19: De warmte, het bijeenkomen. Lekker eten, lekker drinken, lekker muziek.
2: Vooral het eten is belangrijk.
20: Dit eten is heet lekker, man.
2: En dus?
19: Nou, dit kan je niet missen, waar je ook bent.
2: Tot slot het WK-voetbal. Vannacht schoot Jude Bellingham Engeland naar de halve finale met 2 doelpunten.
21: Hier is Bellingham. Still Jude Bellingham. Jude Bellingham! It's that man again. Jude Bellingham.
2: Jude Bellingham kreeg een staande ovatie en werd ook nog eens toegezongen. Natuurlijk dat liedje van de Beatles, hey Jude. Paul McCartney had eerst een heel andere naam in zijn hoofd, weten we. Hij wilde een liedje schrijven voor het zoontje van John Lennon, omdat zijn ouders gingen scheiden.
22: I felt a bit sorry for the son. I was thinking about the boy whose name is Julian. I started this idea, Hey Jules. don't make it bad, it's all gonna be okay. You know, it's like a reassurance song.
2: Maar jammer genoeg voor de zoon van Lennon en fijn voor Bellingham werd Jules uiteindelijk toch Jude.
22: And then I came back and worked on the song some more. But I like the name Jude. It's just a name in a song.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
22: And it's all cool.
2: En gaan we naar de krant van morgen. Jan, jij bent aangeschoven. Ga je gang.
7: De spreidingswet, dat is een splijtswam binnen de SGP. De SGP-fractie in de Tweede Kamer is tegen de wet. Maar bij de SGP-burgemeesters is de meerderheid voor. Blijkt uit een inventarisatie van het ND.
2: Eén burgemeester, Stoop van West-Betuwe, heeft vanwege de kwestie zelfs zijn lidmaatschap opgezegd. Het lijntje werd dunner en brak, zegt hij.
7: Volgens Stoop is het goed dat solidariteit tussen gemeenten goed geregeld is. Maar de SGP in de Tweede Kamer wil gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te nemen.
2: Volgens burgemeester Stoop is het goed dat de... intussen groeit het aantal asielzoekers dat noodgedwongen bivakkeert in een AZC. En de wachttijden worden steeds langer, staat in Trouw. Het aantal mensen dat 3 tot 4 jaar in een AZC zit, is vorig jaar verdrievoudigd.
7: En dat lange wachten in een AZC of een noodlocatie is slecht voor een mens. Veel asielzoekers hebben fysieke of psychische problemen.
2: Muziek, dat helpt, schreef Gerard Reven. Dat klopt. Patiënten die bij een heupoperatie naar hun favoriete muziek luisteren hebben minder kans op een delier, staat in het Parool.
7: Bij een delier raken patiënten plotseling erg verward. 1 op de 6 ouderen maakt dat mee na een heupoperatie.
2: Artsonderzoeker Thomas Derven volgde 449 vergelijkbare patiënten van 65+. Liet hen muziek uitkiezen en merkte resultaat. Muziek vermindert de kans op een delier met zo'n 50%.
7: De vervuiler betaalt. Met dat principe in gedachten hing de Europese Unie 20 jaar geleden een prijskaartje aan de uitstoot van het broeikasgas CO2. En nu komt Brussel met aanpassingen, staat in het FD.
2: Probleem is dat maar 10% van de opbrengst van zulke emissierechten terechtkomt bij de vergroening van de industrie. Dat percentage moet omhoog. In ruil krijgt de industrie meer tijd en ruimte om te verduurzamen.
7: Vervelende passagiers aan boord van een vliegtuig. Volgens senior purser Frederik Wille zijn luidruchtige dronkenlappen heus niet het enige probleem. Dat zegt hij in het AD.
2: Wille kreeg laatst in New York een oudere kloosterzuster in zijn vliegtuig. Zij wilde niet op haar eigen stoel gaan zitten en begon te slaan. Die moest er dus uit.
7: Volgens de purser zijn stille passagiers de grootste bommetjes. Mensen die na 1 drankje ineens heel boos worden. Nederland pleit voor boetes en voor uitwisseling van lijsten met vervelende reizigers.
2: Veel Nederlandse jongeren gaan uit in knokken aan de Belgische kust. In België mag je namelijk drinken vanaf je 16e. Knokken is volgens de Telegraaf de eerste vakantiebestemming zonder ouders.
7: Dat vakantievieren leidt nogal eens tot overlast. En daarom houdt een aantal Nederlandse politieagenten in Knokken een oogje in het zeil.
1: Deze onderwerpen

0: Jon Batiste, de man die vrijdagavond North Sea Jazz op zijn kop zette met Freedom. De invloedrijke Republikeinse senator Lindsey Graham overleed op 71-jarige leeftijd, zo werd vandaag bekend. Hoewel eerst fel tegenstander, was hij de laatste jaren een van de trouwste volgelingen van president Trump. En Graham durfde bij momenten ook nog kritisch tegen Trump te zijn. Victor Park, jij bent Amerika-kenner van EW Magazine. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij vindt je goed, hè, neem ik aan.
1: Zeker, okay. Zeker.
0: Hey, de dood van Graham kwam als een verrassing. Zijn medewerkers deelden mee dat hij na een korte en plotse ziekte overleed. Is er inmiddels al iets meer bekend?
1: Ja, dat is echt zojuist bekend geworden dat hij is overleden aan een gescheurde aorta. Dat verklaart ook eigenlijk de plotsheid van zijn overlijden. Hij was natuurlijk 71, wat na de pensioenleeftijd is. Maar voor zover we verder wisten, was hij niet ziek. Hij was nog ontzettend actief. Recent natuurlijk net terug uit Kiev. En reisde eigenlijk de wereld nog rond zoals hij dat altijd deed. En daar is nu natuurlijk plotsklaps een einde aangekomen.
0: Ja, een zeer plots einde. En in ieder geval dit bericht van vanavond haalt sommige complottheorieën die ook alweer zichtbaar werden, gelukkig onderuit, hè?
1: Zeker, want er werd druk gespeculeerd over het onverwachte overlijden, omdat hij net in Oekraïne was geweest natuurlijk.
0: Wat voor republikein was deze Lindsey Graham? En onder welke vleugel van de Republikeinse Partij zou je hem scharen, Victor?
1: Ik denk dat hij van gedaante is verwisseld. Als je kijkt naar zijn klassieke carrière. Hij is in 1994 begonnen als congreslid. En in 2002 werd hij senator. Waarin hij echt voor het Amerika stond zoals we dat toen nog kenden onder het Amerika van Bush. Dus dat heel erg pro een actieve rol had in de wereld. Dat Amerika zag als de enige en cruciale supermacht op deze planeet. Die ook die rol moest oppakken. Dus internationaal gezien stond hij echt voor een actieve rol van Amerika in de wereld. Dat heeft hij gepropageerd bij het invallen van Irak, van Afghanistan. Maar ook later heeft hij dat altijd vastgehouden. Terwijl de Republikeinse Partij toen natuurlijk langzaam aan het schuiven was. Dus toen in 2015 ene Donald Trump kandidaat werd voor het presidentschap, was Graham dat ook. En Graham was de kandidaat die stond voor de klassieke vleugel van de Republikeinse Partij. Dus hij hekelde Trump, die bijvoorbeeld John McCain, een andere belangrijke Republikein. Ja, Trump zei daarvan, dat is geen oorlogsheld, want hij is gevangen genomen in de Vietnamoorlog. Dat vind ik geen held als je gevangen bent genomen. Graham zei daarop dat hij een idioot was, een mafkees, dat hij eigenlijk het landsbestuur niet waard was. En hekelde Trump eigenlijk al die jaren. Maar later ging hij toch draaien.
0: Over het draaien gaan we het zo nog meer hebben. Maar Graham was volop aan het werk. Afgelopen vrijdag was hij nog op bezoek bij Zelensky in Oekraïne. Je zei het al. Dat was ook een belangrijk onderwerp voor hem.
1: Zeker, enorm.
0: Oekraïne uit de wind houden, uit de oorlogswind halen.
1: Steun vooral bieden aan Oekraïne. En ook laten zien dat Amerika aan de zijde staat van Oekraïne. Daar is natuurlijk, zeker in Europa, wordt daar nog wel eens aan getwijfeld. Als we Trump weer tweets of andere berichten zien plaatsen op sociale media. En Graham heeft het altijd belangrijk gevonden dat Amerika ook op het Europese continent goed vertegenwoordigd is. Hij had een heilig geloof in die zin in de NAVO. Maar dan wel met de voorwaarde dat Europese landen ook daadwerkelijk hun steentje bijdroegen. Maar wel dat als dat dan gebeurde, Amerika dat ook altijd zou blijven doen. Die transatlantische bond, die zag hij. En in die zin is het denk ik ook een klassieke republikein van zijn generatie. Hij is 71 jaar, net na de Tweede Wereldoorlog geboren. Hij was de eerste van zijn familie die ging studeren. Dus hij heeft die welvaartsgolf van Amerika, die ook in Europa gelijktijdig plaats had, ontzettend gevolgd, geprofiteerd. En dat heeft ook zijn ideologie gevormd in de zin dat Europa en Amerika verbonden waren met elkaar.
0: Graham zou vanochtend in het Amerikaanse tv-programma Meet the Press aanwezig zijn als gast. Hij was overleden, is daar niet, dan belt Meet the Press vanochtend met president Trump. En die zegt dan het volgende.
2: And you know, he had a unique ability. He was able to deal with Democrats and Republicans. If I had a problem, a real problem, I wouldn't often ask. But if I had a problem with a Democrat, he could work it out. He was a great politician, actually.
0: Hij was aanvankelijk tegenstander van Trump. Dat is hij geweest binnen de Republikeinse Partij. Maar dat is veranderd. Hoe is dat proces verlopen? Dat deze Graham en Trump zo dicht bij elkaar kwamen te staan.
1: Nou, golf speelde daar een belangrijke rol in. Maar ook Graham's politieke gevoel. Haarscherpe antenne voor weten welke wind waait in Washington D.C. We horen het Trump zeggen. Hij kon een deal sluiten, Graham, met Democraten of Republikeinen. Maar ook uiteindelijk met Trump. Ik zei al, hij had een hekel aan Trump. Omdat hij kritiek had op zijn politieke vriend John McCain. Maar toch zag hij daarna in dat de Republikeinse Partij onder Trump veranderde. En dat wilde Lindsey Graham daar nog een rol in hebben. Dat hij toch wel maatjes moest worden met die man in het Witte Huis. En dat daar koos hij uiteindelijk voor. En dat heeft hem op ontzettend felle kritiek gestaan. Mensen die hem een opportunist vinden. Je zou hem ook een realist kunnen noemen voor het feit dat hij toch richting een president is opgeschoven van wie hij aanvankelijk een hekel had, maar waarvan hij ook zag, ik kan Donald Trump ook mijn kant af en toe opduwen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Oekraïne.
0: Ja, maar hij was dus invloedrijk. Graham heeft kunnen duwen.
1: Dan heeft Graham daar ontzettend op
0: geduwd. Heeft er voorbeelden van onder andere Oekraïne?
1: Nou, ik denk dat we zien in bijvoorbeeld de regelingen die nu zijn opgetuigd, dat Amerika nog altijd wel wapens ter beschikking stelt. Niet meer voor betaald. Dat doen Europese bondgenoten van Oekraïne. Maar het feit dat die Amerikaanse wapens nog altijd de kant van Oekraïne opgaan, is iets waar Graham altijd voor heeft gepleit. Hij heeft altijd uitgelegd, Amerika, is het klaar dat wij moeten betalen? We kunnen het op dit moment niet betalen. De staatsschuld van Amerika, zei Graham dan, is torenhoog. Dus ook nog die oorlog in Oekraïne of Oekraïne daarbij financieel steunen, dat gaat niet. Maar als er betaald wordt voor die wapens, dan gaan wij ze netjes afleveren in Oekraïne. En dat doen de Europese bondgenoten die wapens niet zelf kunnen maken. Die betalen ons dan maar voor die wapens die Oekraïne gebruikt. Nou, op dat soort punten, daarnaast ook met de Iran-oorlog,
0: heeft Graham daar een rol in gehad? In Graham was Iran aanvalt.
1: Ja, Graham heeft bij veel mensen het oor gehad. Maar Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, had het oor van Graham. En heeft ontzettend Graham gebruikt in aanloop naar de Iran-oorlog om boodschappen over de dreiging van Iran uiteindelijk ook in het Witte Huis te bezorgen. En dat is
0: Netanyahu fluistert Graham in, Graham fluistert Trump in.
1: Ja, en dat is een positie die Graham eigenlijk vaker had. Ook voor Europese politici was Graham iemand die ze tegenkwamen, bijvoorbeeld op een veiligheidsconferentie van München of bijvoorbeeld bij overleggen van de NAVO. En was waarvan eigenlijk politie dus wereldwijd, dus de Israëlische premier, politie in Europa, wisten dat als je hem een boodschap geeft die hij belangrijk vindt, en dat vindt hij, want hij houdt van de Amerika's rol op het wereldtoneel, dan komt hij wel aan in het Witte Huis.
0: Denk jij dat het wegvallen van Lindsey Graham nu gevolgen zal hebben voor de koers van Trump in de wereld? Want met deze Graham valt ook een kritische stem richting Trump weg.
1: Nou, ik denk dat je zal zien dat binnen de Republikeinse Partij deze vacature als het ware heel moeilijk gevuld zal worden. Graham met zijn eigen visie op Amerika's rol in de wereld. Daar is niet zo snel een tweede of derde Republikeinse senator die dat zo goed had. Die het adresseboekje had van een Graham. En ik denk dat dat voor, bijvoorbeeld rondom Oekraïne, dat het voor Europese landen ingewikkelder zal zijn om bij het bureau van het oor van de president te vinden, van Trump te vinden, omdat Graham daarin nogal eens een belangrijke rol speelt. En er is geen echt andere Republikeinse senator die rol zomaar kan overnemen.
0: Dus dat gaan we de komende tijd, moeten we dat zeer afwachten, wat dat betekent voor de positie van Amerika in bijvoorbeeld het conflict Oekraïne.
1: Zeker, dat is echt een kwestie van afwachten en misschien ook even bang zijn voor het feit dat die steun minder wordt.
0: Victor Pak, dankjewel van EW Magazine. Jij sprak met ons over het overlijden van Lindsey Graham, 71-jarige vertrouweling van Donald Trump.

0: Douwe Bob met Summer in Your Eyes. Gisteravond was het opnieuw onrustig bij aanmeldcentrum Ter Apel. Er waren diverse opstootjes. Het was de eerste avond in het aanmeldcentrum zonder de hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Die trokken zich vrijdag na onder meer 2 steekincidenten terug. Wat zijn de gevolgen van die beslissing van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk? Frank van Zessen hier in de Oogstudio. Jij bent van de hulporganisatie Migrate. Welkom.
1: Ja, klopt.
0: Fijn dat je er bent. Jouw organisatie, mag ik jij zeggen?
1: Ja.
0: Jouw organisatie werkt als enige hulporganisatie wel door in en rond Ter Apel.
1: Ja.
0: Eerst over die onrust. Wat is het beeld over de incidenten van gisteren?
1: Nou, ik vind zelf dat het heel erg uitvergroot wordt. Zeg maar, er gebeuren wel eens incidenten. Maar je moet ook het complete plaatje zien. Zeg maar, het zijn mensen die sowieso een heel heftig verleden hebben. Veel mensen hebben trauma's. De oversteek om hierheen te komen is super heftig geweest voor die mensen. Dan komen ze hier, is er super veel onzekerheid over de hele procedure. En zitten ze in een sobere opvang.
0: Ja.
1: Met veel mensen in een kleine ruimte op elkaar. En ja, als je die situatie hebt, dan gebeuren er wel eens dingen. Ja.
0: Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten dus met hun werk vanwege die onveiligheid. Jullie als organisatie Migrate gaan wel door. Waarom?
1: Ja. Wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons. Zeg maar, wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
0: Ja. Werken jullie veel samen met die andere hulpverleningsorganisaties die dus nu vertrokken zijn? Rode Kruis en Vluchtelingenwerk?
1: Ja, zeker. Natuurlijk, als wij bijvoorbeeld kwetsbare mensen signaleren waarvan wij denken van oké, deze hebben extra aandacht nodig en deze moeten voorrang hebben om naar binnen te krijgen, dan geven we dat vaak aan bij Vluchtelingenwerk of bij Rode Kruis. Of als er, meestal bij Vluchtelingenwerk en als er medische dingen zijn, dan geven we het vaak bij Rode Kruis aan.
0: En wat is dan jullie constatering? Is het onveiliger geworden de afgelopen weken?

0: Ja, ik denk niet dat die incidenten abnormaal zijn, zeg maar. Ik denk dat ze normaal gesproken
1: ook binnen... Heb je het uitgelegd?
0: Ja, maar ik bedoel dat ze normaal gesproken ook binnen plaatsvinden. Alleen nu gebeurt het dus wat meer buiten. Ja.
1: Die onveiligheid zou vooral komen door zogenoemde veilige landers. Hè? Jonge mannen die geen kans hebben op asiel. Wat voor gedrag vertoont die groep, de veilige landers?
0: Ik durf daar niet zo'n onderscheid in te maken dat het specifiek om veilige landers gaat. Wat ik me wel kan voorstellen, zoals ik net zei, wat al die mensen hebben mensen die uit zogenaamd veilige landen komen, ook nog hetgene dat ze eigenlijk weinig kans maken in de asielprocedure. Dus dat ze ook eigenlijk helemaal geen toekomstvooruitzicht hebben, geen toekomstperspectief. En dan komt er natuurlijk nog meer onrust. En ja, mensen weten gewoon niet zo goed waar ze heen moeten. En daar komt problematiek bij.
1: Ja. Ja, en constateer je dan dat deze groep om die reden dus ook de grootste oorzaak is van onrust en onveiligheid?
0: Nee.
1: Niet?
0: Nee, ik zou dat niet zo hard durven zeggen eigenlijk. Nee, ja, ik kan niet zo duidelijk aanwijzen van dat zijn die mensen...
1: Die groep of die groep?
0: Ja, nee.
1: Het gaat vooral, waar deze incidenten zich voordoen, het gaat om het voorterrein, het zogeheten voorterrein van het AZC Ter Apel. Het is de plek waar asielzoekers 's nachts moeten slapen als de opvang te vol is.
0: Ja.
1: Hoe beschrijft die plek eens, dat voorterrein?
0: Je hebt de oprit van waar gewoon de hoofdingang is en waar mensen zich ook moeten aanmelden. En daarnaast zit zeg maar een grasveldje met een aantal bomen. En er is eigenlijk verder niks. Daarnaast loopt de grote weg. En er is niet zoveel. Aan de andere kant van de ingang is er nog een plekje met bomen en wat zand waar wat auto's geparkeerd staan. Dat is een beetje...
1: En wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid en de orde op dat voorterrein? Is dat het COA of is dat de gemeente Ter Apel?
0: Nou, daar is veel over te doen. Het is in principe gemeenteterrein en het COA is daar niet verantwoordelijk voor. Maar het COA is weer wel verantwoordelijk voor de opvang van die mensen. Dus het overlapt elkaar een beetje.
1: Wijzen die twee naar elkaar, de gemeente
0: ja,
1: en het COA?
0: Ja, vaak gebeurt dat wel. Ja.
1: Met als gevolg?
0: Ja, met als gevolg dat naar mijn idee veel partijen een beetje hun handen ervan af willen trekken en niet de volledige verantwoordelijkheid ervoor willen nemen.
1: De onveiligheid maakt nu dus dat de Rode Kruis en Vluchtelingenwerk het geen geschikte werkplek meer vinden voor hun vrijwilligers.
0: Ja.
1: En wat zijn dan de gevolgen? Deze vrijwilligers zijn nu vertrokken, jullie zijn er nog wel. Wat zijn nou de gevolgen voor de mensen op het voorterrein, maar ook binnen?
0: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend, heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt is dat er, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen.
1: Ook vannacht weer?
0: Mogelijk wel. Die geen voedsel hebben, die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben. Geen plekken hebben om te slapen ook. En ja, die moeten dan daar gewoon wachten. Dus het is natuurlijk echt een onleefbare situatie.
1: Ja. Dan zijn de problemen in Ter Apel, die duren al heel lang voort.
0: Ja.
1: De oplossing is meer capaciteit in de noodopvang. Zie jij dat de komende weken gebeuren?
0: Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat er gewoon meer opvang überhaupt komt. Niet alleen noodopvang, maar gewoon dat het hele systeem meer ruimte krijgt. En dat mensen ook fatsoenlijke opvang krijgen en fatsoenlijke zorg en fatsoenlijke aandacht. Dan zullen die incidenten vanzelf ook weggaan.
1: Ja. En de komende dagen, wat is je verwachting?
0: Ik hou mijn hart vast. Ik ben bang dat het juist heel erg wordt en dat er heel veel mensen op straat moeten slapen.
1: Frank van Sessen, jij bent van de hulporganisatie Migrate. En jij ligt het toe wat er op het ogenblik gebeurt in Ter Apel. Ik wens je sterkte met je werk.
0: Ja, heel erg bedankt. En fijn dat er nu eindelijk aandacht is voor dit onderwerp, voor deze situatie.
1: Graag gedaan.

0: Dit was echt Defender Benhard met Cristobal Risques. Het was een tumultueuze week deze week voor het Britse Koningshuis. De spanningen tussen koning Charles en zijn zoon prins Harry liepen weer hoog op. Over het op het oog een kleinigheid. De Britse media stonden er vol van. De koning werd daarin gesteund door zijn zus, prinses Anne. En wie zal u zeggen? Prinses Anne, reden voor ons om ons het licht te laten schijnen op deze Engelse Royal Princess Anne. En Hieke Jippes, oud-correspondent in Londen, die weet er alles van. Welkom, Hieke.
1: Dank je.
0: Als we hier in Nederland zelden iets over haar horen, zegt dat misschien wel over iets over de saaiheid van deze Prinses Anne?
1: Ja, die speelt zich niet meer zo ontzettend in de kaart hier. Wij kennen haar. Wij die wat ouder zijn, kennen haar nog van het feit dat ze in Boekelo, geloof ik, was dat, meedeed als ruiter aan de military.
0: Zo'n paardensportevenement.
1: Ja, paardensportevenement. Want zij is een hele goede ruiter die ook aan de Olympische Spelen voor Engeland heeft deelgenomen.
0: En daarin was ze niet saai. Dan gaan we naar de Britse media van deze week. Die stellen dat ze deze week weer een grote steun was voor koning Charles. Op wat voor manier?
1: Ja, ze een beetje herinterpreteren van de Britse media. Ze is altijd een grote steun voor koning Charles, omdat zij degene is die altijd opkomt draven, die geen kapzones heeft, die niet moeilijk doet, die als er iets ingevuld moet worden van een bezoek, dat altijd daar zal zijn en het competent af zal handelen. Dus wat betreft als steunpilaar van de firm, zoals prins Philip dat altijd noemde, is ze onafvolgbaar.
0: Nou is er een ruzie tussen vader en zoon, tussen Charles en Harry, botert al heel lang niet. Wat is er nou deze week aan de hand geweest?
1: Nou, het is bijna te vermoeiend om te vertellen, maar het is het bekende patroon dat Harry en Meghan, hoewel ze dus geen lid meer zijn van de koninklijke familie, in Amerika aan hun boterham moeten komen. En die hebben er dus belang bij om voortdurend hun Royal Connections uit te buiten, publicitair en financieel. En ook om de pot van oneenigheid steeds maar daarin te roeren. Dat was dit keer ook weer het geval. Het kamp Harry liet weten dat hij graag met zijn twee kinderen, die hun grootvader al 4 jaar niet gezien hadden, op vakantie naar Engeland zou komen, waar hij toch zakelijk ook moest zijn voor de Invictus Games. De vraag was of Meghan en de kinderen wel mee konden komen, want hij ging zijn kinderen niet blootstellen aan de paparazzi in Londen, die hen ongetwijfeld zouden opwachten, want zij en automatische koninklijke beveiliging was nog steeds niet geregeld. Nou is het irritante daarvan dat hij heeft natuurlijk de koninklijke familie verlaten. Dus het paleis zal het ook wel nalaten om op kosten van de belastingbetaler hun beveiliging in orde te maken. Er is een commissie voor die dat moet beslissen, maar die vindt in ieder geval niet dat als Harry met vakantie komt, dat hij automatisch de beveiliging moet krijgen die buitenlandse staatshoofden bevat.
0: En dit leidde dus tot een misverstand.
1: Veel publiciteit op en neer. Hij mocht in het paleis slapen.
0: En de kleinkinderen hebben opa nu niet gezien deze week.
1: Nou, het blijkt nu dat afgelopen vrijdagmiddag Meghan en de kinderen ongezien door die paparazzi in het buitenhuis van Charles in Highgrove in Gloucestershire, ver buiten Londen, op bezoek zijn geweest en daar een kopje thee hebben gedronken. Daar is geen foto van verschenen.
0: Daar ben ik als gezinsman toch wel weer gerustgesteld over dat opa en kleinkinderen elkaar in ieder geval kunnen zien.
1: Daar zijn wij allemaal heel blij mee, maar het paleis had van tevoren natuurlijk gewargamed. Ja. Want dat doen ze tegenwoordig. Dat de Sussexes er zeer op uit zouden zijn om hier ook publiciteit over te schrijven. Er is geen foto verschenen, er is alleen een bulletin geweest van 3 regels dat ze elkaar gezien hebben.
0: En dan gaan we naar Prinses Anne, want daar gaat het nu om. Te midden van al dit tumult gaat zij morgen op reis naar Oost-Azië om de banden met Zuid-Korea en Thailand aan te halen. Wat zegt dat over haar, dat ze zo diplomatiek wordt ingezet in dit, door dit koningshuis en door Charles?
1: Dat wordt ze al jaren. Je kunt haar zien als een soort werkbij binnen het koninklijke bestel. Zij heeft een hele nuchtere dispositie. Al die nonsens met de Sussexes, daar moet ze ook helemaal niets van hebben. Zij heeft zoiets van, wij zijn in deze rol geboren. We hebben een opdracht en je hoort gewoon je werk te doen. En geen kapzones.
0: Heel nuchter.
1: En mensen die wel kapzones hebben, die wil ze nogal krachtig toespreken soms.
0: Ja, en wat is haar karakter verder dan?
1: Haar karakter is zo dat prins Philip altijd zei dat hij liever haar als zoon, als troonopvolgerzoon had gehad, dan die vage Charles die met planten praatte en steeds maar aarzelde of hij nou wel of niet Camilla ten huwelijk moest vragen.
0: Ja, nou heeft het Britse koningshuis, wordt al jarenlang geplaagd door schandalen, familievetes en gedoe. Heeft prinses Anne nou nooit een slechte pers gehad door jouw zogenoemde paparazzi?
1: Ze heeft een hele goede pers gehad, helemaal in het begin van haar huwelijk, ergens in de jaren 70. Toen ze met haar eerste echtgenoot terugkwam van een of ander partijtje in Centraal Londen, vlak voor Buckingham Palace, in haar koninklijke limousine overvallen door een schizofrene man die twee vuurwapens bij zich had en die haar probeerde uit haar auto te trekken. En de bedoeling was dat hij wilde haar geboeid meenemen, los geld voor haar vragen, 2 miljoen in biljetten van 5 pond, dus heel veel. En die moest de Queen zelf dan naar een vliegtuig gaan brengen op Heathrow, wat naar Zwitserland zou vliegen. Dus
0: welk jaar is dit gebeurd?
1: 74, geloof ik. Dus prinses Anne was jong en mooi, net getrouwd. Zaten achter in die limousine met een hofdame, een chauffeur en één beveiliger. Want dat was toen nog in die tijden. Op de Mol is dit gebeurd. Die man reed die autoklem en die is meteen, toen de beveiliger uitstapte, de chauffeur protesteerde, die is meteen gaan schieten. Dus die heeft iedereen die ook maar bewoog, daar heeft hij opgeschoten. Portier.
0: Zijn doden bij gevallen?
1: Nee, maar wel mensen die ernstig gewond zijn geraakt. Hij is tenslotte wat helemaal.
0: Wat zegt dat over Anne?
1: Nou, wat in haar karakter, dat typeert haar karakter helemaal. Haar man hield haar dus vast om haar middel achterin die auto. Die man riep maar steeds, kom eruit, kom eruit. Zij zei, al bloody don't. Bekijk het maar, ik doe het niet. Op en neer getrek. En zij is tenslotte met een achterwaarts koprol, waarbij ze haar jurk spleet, uit die auto gevallen. Die man rende om de auto heen. Zij sprong weer in. Kortom, gedoe.
0: Een ferme dame.
1: Een hele stevige dame. Die uiteindelijk hier goed is uitgekomen. Want toen er inmiddels een bokser was die de aanvaller op zijn kop sloeg en een paar politiemensen ook ter plekke waren, toen zei ze tegen hem, nu is je kans op de been. Nee, wat heeft hij gedaan? Toen is hij vervolgens overweldigd.
0: Dit is een kleine schets van het karakter van prinses Anne, de vrouw die toch een beetje prins Charles of koning Charles steunt in al die conflicten in de familie. Het geeft een beetje een inkijkje in hoe die familie werkt en ook in de persoon van prins Anne. Dankjewel, Hieke Jeppes.
1: Graag gedaan.

0: sterkste.
1: Anna May met Waterdicht. Morgen staat de Amerikaanse comedian Ilana Glazer in de Meervaart in Amsterdam als onderdeel van haar Europese tour. Glazer werd bekend door de satirische serie Broad City, speelde op Broadway en is inmiddels in Amerika een personality op social media. Meer dan 1,5 miljoen volgers op Instagram wereldwijd. Jelle Brumsen, jij bent hier. Welkom. Fijn dat je er bent. Je schrijft over cabaret en theater voor NRC. Ja. Hoe zou jij Ilana Glazer typeren, deze comedian die morgen in de Meervaart staat?
2: Ja, in een zekere zin is het best wel een klassieke Amerikaanse stand-up comedian, zou ik zeggen. Dus ze heeft een soort van palet wat je best wel vaak ziet. Dus een eigen podcast, ze heeft een eigen comedy serie gehad. Je zei Broadway, ze heeft volgens mij een musical geproduceerd ook. Het is heel erg een soort van klassieke stand-up. Hoe wij Amerikaanse stand-up comedy denk ik zien. Dus okay. Een microfoon, een kruk, een podium en dat is het.
1: Zullen we een fragmentje van haar laten horen uit een van haar oudere programma's, Ilana Glazer.
3: Man, homophobia is the lamest, most transparent form of hate I can think of. When someone's homophobic, they're just admitting they think about gay shit all the time. Homophobia is like when someone farts and immediately blames it on someone else. But we all know that he who smelt it is curious about hooking up with another dude, and that is fine.
1: Homophobia. En homofobie is dus een onderwerp voor haar.
2: Ja, ik denk dat je wat je bij haar ziet is dat toch dat soort zaken. Wat natuurlijk, ik denk in zekere zin heel goed is hoor, om te noemen op een podium. Maar toch een soort van allerlei identiteitskwesties, wat heel breed. Dat toch ook wel op het podium wordt gebracht. Ook, ik geloof zeker in dat daar ook goede intenties achter zitten. Maar het is denk ik ook wel een soort... ook een soort commercieel ding, denk ik, omdat...
1: Dit thema, homofobie, is een commercieel thema voor een Amerikaanse comedian.
2: Nou, niet alleen, dat, zo klinkt het wat ruw misschien op die manier. Maar toch, dat soort thema's vanuit een goed hart, hè, dat wil ik gelijk geloven. Denk ik ook dat dat wel werkt.
1: Glazer is niet de enige Amerikaanse comedian die naar Europa en naar Nederland trekt. Doen er meer. Wat maakt optreden in Europa voor deze comedians zo interessant?
2: Als je cynisch bent, zou ik willen zeggen, geld. Onder andere, zeker. Ik denk dat het zeker gewoon een financiële prikkel heeft om te beginnen. En ook de wetenschap dat er publiek is. Dat er fans zijn. En dat komt denk ik weer heel erg door de soort van infrastructuur die de laatste 10 jaar om comedians heen, die ze om zichzelf heen hebben gebouwd, vaak ook met sociale media als toch wel een belangrijk onderdeel daarvan.
1: Zijn deze comedians nou in Europa, kunnen die zich een vrijere manier van uiten permitteren dan in Amerika? Kunnen ze Trump hier wat meer kritiseren dan ze in Amerika zouden doen? Of maken ze dezelfde show als die ze in de States maken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat, je bent natuurlijk geneigd. Ook, we hebben ook voorbeelden gezien van in Amerika late night host. Soort van gecanceld is vanuit het Witte Huis. Dus... Maar ik moet wel eerlijk zeggen, er zijn nog niet voorbeelden van optredens waarbij Trump zelf, zoals hij laatst met de rode kaart heeft gedaan, zeg maar, heeft ingegrepen. Dus er zijn geen aanwijzingen dat ze echt in Europa echt iets anders doen dan in eigen land zelf.
1: Heeft Nederland een publiek? Heeft Europa een publiek voor deze Amerikaanse comedians?
2: Ja, nee, zeker. Ik denk dat het grote verschil is met, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden. Dat sociale media heeft heel erg... het is reclame voor artiesten, maar het is ook een soort... ja, een soort marktonderzoek. Je kan heel direct zien van in Nederland bijvoorbeeld heb ik op deze plek zoveel volgers. Zoveel mensen bekijken mijn filmpjes of zoveel mensen beluisteren mijn podcast. En dat is toch dan een reden om naar zo'n plek toe te gaan. Dus ik denk dat de reden dat mevrouw Glazer morgen in Amsterdam staat is denk ik dat ze weet, ik kan hier de Meervaart, want daar staat ze in Amsterdam, kan ik min of meer uitverkopen.
1: Ja. Ja, er zijn nog maar enkele tientallen plekken. En mensen hebben dus ook behoefte aan dit soort Amerikaans entertainment in Amsterdam.
2: Ja, inderdaad, klaarblijkelijk. Ik denk ook eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het in jouw kring zit. Ik denk dat de meeste bezoekers, misschien zijn die ook onderdeel van jouw kring overigens, maar ik denk dat de meeste bezoekers toch... Ja, Amerikaanse Nederlanders zijn expats, mensen met Amerikaanse roots, Engelse. Ja. Ik denk dat, ik heb geen onderzoek ernaar gedaan, maar ik denk dat het aantal Nederlanders in de zaal toch eigenlijk wel beperkt is. Het aantal hier opgegroeide Nederlanders, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Nou, dankjewel. Fijn dat je, Jelle Brumsen, dat je vertelde over Ilana Glazer, die morgen in de Meervaart staat, Amerikaanse comedian. Dit was het oog voor deze zondagavond. Ik was blij om hier te zitten en morgen zit op deze stoel Chris Keijne. Goeienacht voor jullie allemaal.
0: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
1: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
0: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers.
6: Aan tafel.
4: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers.
6: Aan tafel.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Aan totaalglas.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd.

0: wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaargewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.

Hollands tegen jou gepraat, zodat jij bij de bovenlaag zal horen, die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan vernoemd naar Pake Battle, wij noemen jou toch keurig steeds Bart-Jan.

Als jij Hollands praat, dan krijg je vast meer vriendjes onder die elite importjeugd. Je beweegt je dan meer in gegoede kringen, waardoor je zelf vanzelf ook steeds meer deugt. Voor verkering is de taal geen barrière. Een rijke luisdochter is vast voor jou bestemd. En dat is veel beter toch voor jouw carrière dan vrijen met zo'n Friese trin als Mem. Waar komt

vast niet goed. En dan kom je zomaar thuis op Friese klompen. En je praat in het dorp met alle kinderen Fries. Je beste maat is Ruurt van Wiggelenhondje. En op je kamertje vond ik het maandblad piest. Je gaat van tennis af en bent nu aan het kaatsen. En gisteren kwam je met een meisje aan. En wel met Sjitske van die hazenstreuper Gaatsen.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: muziek uit je eigen regio. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.